0: een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog 2 andere dodelijke slachtoffers zijn gevallen en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal kwamen al meer dan 220 journalisten om bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht. Maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn 2e groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
1: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Zo net is op het WK de match gestart tussen Ecuador en Curaçao. En om 9:00 vanavond spelen de Rode Duivels hun 2e groepsduel tegen Iran. Aanvaller Jeremy Doku zal niet spelen door een infectie aan de luchtwegen. Bondscoach Rudy Garcia waarschuwt dat Iran een goede ploeg heeft, maar wil vooral focussen op de eigen ploeg.
2: Ils ont vraiment des bons joueurs, un bon coach, c'est une équipe solide. La preuve, ils ont fait un bon match contre la Nouvelle-Zélande. On a tiré des enseignements sur ce qu'on a vu, mais il y a une seule chose qui compte, c'est que nous, la Belgique, on soit à notre meilleur niveau. Et pour gagner ce match-là, voilà. Il faut d'abord se concentrer sur nous.
0: Een onweer trekt over ons land van zuid naar noord. Het blijft wel minstens 17 graden vannacht. Daarna krijgen we een zonnige en warme dag. Maxima tussen 24 graden aan zee, 32 in het binnenland en zelfs 34 graden dichtbij de Franse grens. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: VRT Radio BNE Live.

0: vannacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, zegt Iran dat het de straat van Hormuz opnieuw heeft gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekenden, willen beide landen de komende 2 maanden voort onderhandelen over een definitief vredesakkoord. Pakistan en Qatar bemiddelen beide gezanten. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn 2e groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Een verslag van Glenn Martens.
1: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessié nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Op dit moment speelt Ecuador tegen Saudi-Arabië. Daar begint op dit moment de 2e helft. De stand is 0-0. Rode duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de 2e groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega rode duivel Thomas Meunier zei dat de ploeg Doku zal missen.
2: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Het onweer van vannacht trekt via het noorden van ons land verder richting Nederland. Straks krijgen we veel zon en een warme dag tot zo'n 32 graden. Tegen de avond is er plaatselijk opnieuw kans op een onweersbui. De volgende dagen zijn zonnig en warm, maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: en Pelman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
0: O'Green en Pelmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
6: VRT Radio BNE Live.

0: is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. In Frankrijk is de hoogste alarmfase ingegaan vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten waar miljoenen mensen op afkomen.
0: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. In het westen van Duitsland, in Krefeld, heeft de politie gisteravond een man van 41 doodgeschoten. Hij probeerde twee agenten aan te vallen met een mes. Dat gebeurde nadat de politie moest tussenkomen bij een familieruzie. Een vrouw was daarbij licht gewond geraakt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, viel de 41-jarige man hen aan met een mes. Een van de agenten schoot de man neer. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De politieagenten raakten niet gewond bij het incident. Op het WK voetbal is de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië net afgelopen. Het is daar 0-0 gebleven. Gisteravond heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. Om 6:00 start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Vanavond om 9:00 speelt België dan zijn tweede groepswedstrijd tegen Iran. Maar rode duivel Jeremy Doku zal daar niet bij zijn. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om mee te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
2: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in LA, maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar Manard maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
0: We krijgen een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomersweer en warm. Maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: koud.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: 5 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De topministers van de federale regering hebben gisteravond een akkoord bereikt in verband met de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Het akkoord gaat over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
1: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
2: Maar een pakket.
0: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde maandag in een voorstad van Parijs bij een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning drugs, duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat het om een echte Picasso gaat, maar maakte nog niet bekend welk werk het is. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. Op het WK voetbal hebben Ecuador en Curaçao 0-0 gelijk gespeeld. Duitsland won gisteravond zijn tweede groepswedstrijd van Ivoorkust met 2-1. Een verslag van die match krijg je van Glenn Martens.
3: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessier nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij, samen met koningin Maxima en een van hun dochters, prinses Ariane. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
4: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Over een uur start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Het wordt vandaag een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomers weer en warm. Maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een onweerszone is de voorbije nacht opnieuw over Vlaanderen getrokken en heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In West-Touter bijvoorbeeld kwam de modder enkele woningen binnen, zoals bij Landerfonteinen.
1: Het was ingevallen en kon het meteen aan. Het was enorm snel dat ging. Dan denk ik water gezien hier, maar het was wel echt snel. Vooral modder die van de baan kwam.
0: In Kortemark en ook in Dendermonde is de bliksem ingeslagen op een woning. In Marken bij Kortrijk is gisteren namiddag een lichaam gevonden op straat. De hulpdiensten konden de man niet meer redden. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is begonnen met een onderzoek. De federale regering is er gisteren niet in geslaagd om knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
2: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
3: Maar een pakket.
0: Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador, dankzij een sterke prestatie van zijn keeper die uitpakte met maar liefst 15 reddingen. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust. Die Ivorianen kwamen 0-1 voor in de eerste helft. In de tweede helft scoorde Dennis Undaf, ex-Union, 2 keer voor Duitsland. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. Duitsland gaat nu al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net Tunesië-Japan begonnen. En de Rode Duivels spelen vanavond tegen Iran en dat zal zonder Jeremy Doku zijn. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen. Volgens Thomas Meunier gaan ze hem zeker missen.
4: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep, het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum en nog iets warmer langs de Franse grens. In de late namiddag en avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. Geen verandering de volgende dagen. Het blijft zonnig en meestal maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: aan je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De onweerszone die vannacht over het land is getrokken heeft hier en daar wateroverlast veroorzaakt. In West-Vlaanderen stonden enkele straten blank. In West-Touter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
1: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Was het boven de zandzakjes?
2: Ja, plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker zeker water gezien hier, maar nu was het wel echt snel.
0: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. Een woning heeft daar vuur gevat. Het gezin dat er woonde kon wel ontkomen. In verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer dan weer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De kern van de federale regering heeft wel afgesproken om tegen 1 december een akkoord te vinden, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
3: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
4: Maar een pakket.
0: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran over een definitief vredesakkoord. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al, net als een delegatie uit Iran. De gesprekken moeten onder meer leiden tot afspraken rond het Iraanse kernprogramma. Ook de situatie in Libanon zal ter sprake komen. Gisteren kondigde Iran nog een nieuwe blokkade aan van de straat van Hormuz, omdat Israël Hezbollah in Libanon blijft beschieten. Volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Om welk werk van Picasso het gaat, is nog geen duidelijkheid. Al is het Openbaar Ministerie er wel zeker van dat het een echte Picasso is die miljoenen waard zou zijn. 4 mensen zijn opgepakt. Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust met 2-1. Duitsland gaat al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net begint zo dadelijk de tweede helft van Tunesië-Japan. De Japanners staan 0-2 voor. Het weer vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond kunnen er opnieuw onweersbuien ontstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE.
6: De zon is al 1,5 uur wakker en is nog niet van plan om onder te gaan. Dat zal rond 10 uur vanavond zijn. Welkom op de langste dag van het jaar.
5: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
7: Peter Hermans.

Walter Grootaerts was 35. Ja, nog zo jong toen hij dit met zijn kreunende vrienden uitbracht. Uiteraard ging dit over één van de vele zijs in het leven van de kreuners. Kreunen, gewoon klaar wakker worden, zal ook wel goed zijn, zeker. La vie va commencer, voilà.

You were my friend in de verleden tijd. En dat is altijd jammer. Met Radio Bene heb je de tijd van je leven ook op zondagochtend. Laten we vrienden blijven voor altijd. Met af en toe ook een one-hit wonder. Dit is er één van Tasmin Archer.

0: Dat moet me wat zijn daar in de ruimte. Er zal ongeveer 10.000 werkende satellieten boven ons hoofd hangen. Ook de afgedankten blijven daar. Sleeping satellites heet dat. Begint duidelijk vol te zitten daarboven. Via satelliet tot in je wekker radio. Straks de zoon van John Lennon en een toffe jarige.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: VRT Radio BNE Live.

John Terhuis, een van Vlaanderen's beste liedjeschrijver, mag je wel zeggen. Wat die man allemaal geschreven heeft, ongelooflijk. Hier ging hij zelf aan de haal met een nummer van zijn groot idool, Neil Diamond. Cracked in Rosie werd. Welkom, Rosie. Goedemorgen, kom je vast bij. Dit is Radio BNE van de VRT. Op DAB+, VRT Max, in smart speaker en op digitale tv. Ook dit weekend maak ik je heel graag klaar wakker. Met Julian Lennon nu, Too Late for Goodbyes.

is niks. Het is met plezier gedaan. Een grote merci voor Julien Claire. Zo'n chanson op tijd en stond. Het kan deugd doen. Woensdag zal het 2 weken geleden zijn dat wij afscheid namen van Margriet Hermans. Haar lach blijft erfgoed, haar muziek blijft klinken. Hier gaat het over dit en dat. Oh.

0: Down Dancing. Het is er het moment van de dag voor. Want straks wordt het weer veel te warm. 30 graden. Kan tellen.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Sam Bettis met de Sam-version van Not an Addict. De a cappella, die moet je ook eens beluisteren. Je vindt hem op VRT Max bij het a cappella aanbod. Ook goed gestemd, The Crystals. En zeker in Voor een Kus, net als toen in 1963.

0: blijven dus. Weggaan hoeft echt niet. Clouseau. Voor we kopje ondergaan met een pas geworden 50er, Christophe, klinken we nog eens op het leven met Jerry Lee Lewis.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what?

John Terra is jarig vandaag. Een dikke proficiat, John, met je 75ste. Ja, kopje onder. John schreef het voor Christophe. Het aantal toppers dat die bij elkaar heeft geschreven. Volgens mij zijn die niet meer te tellen. 8 uur komt in zicht. En Eloise ook. De jaren 60 crush van Barry Ryan.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
4: 4.000?
3: Ça va toch, dat is €20.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Hij zit vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone veroorzaakt vooral in West-Vlaanderen wateroverlast. Na de Iraniërs is nu ook een Amerikaanse delegatie in Zwitserland gearriveerd voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de 16e finales. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. Rond 1 uur vannacht kwamen de eerste meldingen binnen, vertelt Philippe Kerkhoven van de brandweer.
1: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen, allemaal gerelateerd aan wateroverlast. Het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
0: In Westouter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
3: Plots regenval en ik kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker een keer water gezien hier, maar nu was het wel echt snel.
0: Nog in West-Vlaanderen, in Kortemark, sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
4: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
0: Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet duidelijk welk werk het is, maar het Openbaar Ministerie is er wel zeker van dat het een echte Picasso is. Het schilderij zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pelmans, het ziet er naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch kunnen beginnen.
5: Ja, later vandaag zouden delegaties van de Verenigde Staten en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Birkenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf, die zijn gisteren al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Ze moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitief akkoord. En dat gaat vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal de situatie in Libanon ook ter sprake komen. Want ondanks een staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop aan een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz in te stellen, maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in alle geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
0: Dankjewel, Roel. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Op sociale media tonen beelden dikke rookwolken boven de haven. De voorbije weken heeft Oekraïne zijn aanval op logistieke knooppunten zoals havens en autowegen naar de Krim opgevoerd om dat schiereiland te isoleren. Russische luchtaanvallen hebben dan weer het leven gekost aan 3 mensen in het oosten van Oekraïne. Sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk vannacht tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan zo net Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden de groep met elk 4 punten. Dat is 1 punt meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd op het WK tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, vindt verdediger Thomas Meunier.
6: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
0: Jeremy Doku zal vanavond niet spelen. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen en is niet fit geraakt. Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag of avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. De volgende dagen geen verandering. Het blijft zonnig en meestal maximaal boven de 30 graden. We begonnen ook met het onweer. Dat heeft vannacht vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In Sint-Baafs-Vijve is een recordintensiteit gemeten van 42 liter per vierkante meter op 1 uur tijd. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker weekend. Peter Hermans.

0: Goedemorgen, kom je vast bij. Dit is Radio BNE Klaarwakker op DAB Plus, VRT Max in je smart speaker en op digitale televisie. En dit was Billy Paul. Hij nam die album van Elton John nog eens goed onder handen en maakte er een dubbele XL-versie van Your Song. Nieuw leven, dat juichen we toe. Net als die oudjes van lang geleden. De Evergreens op Radio BNE. We doen dat 7 op 7, niet 5 op 7. Hier is Roestvrij.
1: Ik sloeg

Waar heb jij gisteravond uitgehangen? Vroeg Connie Francis aan haar lief. Het werd al snel duidelijk dat meneer Francis naast het potje had geplast. Er hing lipstick op de kraag van zijn hemd. Connie vond dat helemaal niet erg. Haar bankrekening groeide al snel aan met deze tophit in 1959.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Kissy, keno, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: VRT Radio BNE Live.

64 miljoen of 104 miljoen. Laten we het op 100 miljoen houden. 100 miljoen verkochte exemplaren. Elke familie heeft wel ergens een Thriller in de platenkast te staan. Het blijft het best verkochte album aller tijden van Michael Jackson. De beste stem van bij ons, dat is Barbara Dex.

Gambino zijn succes begon toen hij naar Hamburg verhuisde. Daar zagen ze deze Italiaan helemaal zitten. En bij uitbreiding wij ook met de wereldhit Mamma Leone. Morgen is het een maand geleden dat we de 75ste verjaardag van Johan Verminnen vierden. Maar vandaag is er ook iemand 75. Dat is John Terra, fantastisch componist en zanger. Champagne, proficiat. Wacht.

0: ben onderweg. En het wordt weer een fijne zondag met straks om 10 uur Luc Appermond en zijn gasten in de Zoete Inval. Vanavond is er de Rat Pack van 6 tot 8 met Vanessa. En net daarvoor 2 uur lang tophit uit 1979. Het jaar ook van Shirley Bassey.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Ik heb gespiekt en ja, Shirley Bassey staat erbij. Tussen al die tophits uit 1979. Vanmiddag van 4 tot 6 hier op Radio Bene. Op wie kunnen we daar nog rekenen straks? Wel Ottawa uit Frankrijk, Louis Neefs uit Mechelen. Johan Vermeerne op stap in zijn Rue de Boucher in Brussel. Wilt u eraan gaan wandelen in Montmartre? En doen we de Hollywood Banana's boeken een vlucht naar Kingston, Jamaica? Om maar te zeggen dat we straks niet op een kilometer kijken tussen 4 en 6. En dan nu, Isabella.

0: It started with the kiss en ze leefde nog lang en gelukkig. Hot chocolate. Veel plezier nog met de artiesten van bij ons. Met al onze evergreens. Met Luc en de Zoete Inval. Met onze tophits uit 1979. En vanavond met Vanessa in de Red Pack. Ik maak morgenochtend voor nog een week Radio BNE klaar. Wakker van 6 tot 9. Fijne zondag. Tot morgen.
1: Radio BNE klaar wakker.

0: Marco.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Deze week kom je bij Spar voor
5: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone veroorzaakt vooral in West-Vlaanderen wateroverlast. In Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras op de Grote Markt. In Zwitserland zijn Iraanse en Amerikaanse delegaties aangekomen voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de volgende ronde. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. De brandweer moest een 100-tal interventies doen, zegt luitenant Philip Kerkhoven.
1: Ja, bij ons waren de eerste meldingen genoteerd rond 1 uur deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in de woning, in de kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren de regio Waregem, Wielsbeke.
0: In Westouter stroomde modder verschillende woningen binnen. Dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Was toch boven de zandzakjes?
3: Ja, plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker water gezien hier, maar nu was het wel echt.
0: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras. 2 mensen op dat terras raakten zwaar gewond. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl 2 anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
4: Er waren 3 moto's die vanuit de Onze Lieve Vrouwenstraat kwamen richting Rijsense Straat aan hoge snelheid. Dat moet allemaal nog uitgemaakt worden. De politie beschikt ook over de camerabeelden die ze nu aan het analyseren zijn. En 1 van die 3 moto's heeft dus hier een terrastafel weggemaaid.
0: De motorrijder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige gaat de precieze omstandigheden onderzoeken. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurt in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet helemaal duidelijk welk werk het is, maar het zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pennemans, het ziet er dus naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch van start kunnen gaan.
5: Ja, want later vandaag zouden die delegaties van de VS en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Bürgenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf, die zijn gisterenavond al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Zij moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitief akkoord. En dan gaat het vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal ook de situatie in Libanon ter sprake komen. Want ondanks het staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz aan. Maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in alle geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
0: Dankjewel, Roel. Het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was hij een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Sinds het staakt het vuren in oktober vorig jaar heeft Israël in de Gazastrook al meer dan 1000 Palestijnen gedood. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de aanval 4 mensen omgekomen en 28 anderen gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval ook stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het schiereiland te isoleren. Sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador vannacht en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan vanmorgen Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden in de groep met elke 4 punten. Dat is 1 meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, zegt verdediger Thomas Meunier.
6: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
0: Jeremy Doku speelt vanavond niet door een infectie aan de luchtwegen. Het weer vanmorgen trekt de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag of vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. En de volgende dagen is er geen verandering in het weer. Het blijft zonnig en meestal maximaal boven de 30 graden. We begonnen met het onweer dat vannacht vooral in West-Vlaanderen wateroverlast heeft veroorzaakt. In Sint-Baafs-Vijve is een recordintensiteit gemeten van 42 liter regen per vierkante meter op 1 uur tijd. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: VRT Radio BNE Live.

nog diezelfde dag? Heb je je werk gewoon gedaan? Terwijl het lichtje

0: vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

Hey Rena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

Medisch spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. Hij zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

ben je wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
7: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
5: Op sunweb.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras. Twee mensen op dat terras zijn zwaar gewond geraakt. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
1: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de twee andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
0: De nieuwe onweerszone die afgelopen nacht over ons land is getrokken, heeft op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. Vooral in West-Vlaanderen stonden straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in één uur. Dat is een record. De brandweer moest er een honderdtal interventies doen. Luitenant Philip Kerkhoven.
2: Ja, bij ons waren de eerste meldingen genoteerd rond 1 uur deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in een woning, in de kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren in regio Waregem, Wielsbeke.
0: Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de droneaanval ook 4 mensen omgekomen en 28 gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het schiereiland te isoleren. En het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was de man een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Nog 2 andere Hamas-leden zijn bij de aanval gedood. En gisteren waren 9 Palestijnen in de Gazastrook gedood door Israëlische aanvallen. Sinds het staakt het vuur in oktober vorig jaar heeft Israël in Gaza al meer dan 1000 Palestijnen omgebracht. Het weer geleidelijk opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. Vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan en de volgende dagen krijgen we hetzelfde scenario, zonnig dus, warm en af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: komt.
1: Welkom in De Zoete Inval. Vandaag zijn we te gast in CC Taambeeld in Aartselaar. En ik merk dat er een enthousiast publiek in de zaal zit. En ik denk dat onze drie paneleden even enthousiast zullen zijn. Lien van den Broek en Victor en Marie Verhulst. Victor, tegen jou mag ik zeggen hello boy. Klopt dat?
2: Hello boy, zeker. Ja.
1: Want zo begroeten jij en je vader elkaar in de podcast, Vic en Ger. Van waar komt die uitspraak?
2: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik heb het mij ook al afgevraagd. Maar dat is iets wat door de jaren heen gegroeid is. Al van...
3: Al lang, hè?
2: Al van heel lang voor de podcast. Hello boy. Ja, dat gaat al heel lang mee.
1: Marie, heb jij zo'n bepaalde standaardbegroeting als je thuis komt bij je vriend?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Wat zeg je tegen hem?
2: Heb
1: je...
2: Hello, zeg je altijd.
3: Hello.
2: Ja. Dat zeg je altijd.
3: Hallo. Wat zeg ik tegen chef? Liefde.
1: Oh. Mooi. Lien, kun jij daarboven?
4: Ja, ik zeg hartekoek.
2: Hartekoek?
4: Nee. mijn hartekoekske.
1: En wat zegt hij tegen jou?
4: Linette. Linette, ja.
1: Als hij kwaad is.
4: Nee, gewoon. Ja. Linetti spaghetti. Allee, zo allemaal verschillende variaties op mijn naam. Ja.
1: Wat ze ook zeggen, boys and girls, maakt me niet uit. Iedereen is welkom en meteen kunnen we spelen. Ik heb de eerste vraag al klaar liggen.

0: te zijn.
1: Graag stel ik je voor aan ons panel. Victor en Marie Verhulst en Lien van den Broek. Een vraag van Danny Muller uit Mol. Vic en Marie, jullie hebben met de Verhulstjes een eigen rosé op de markt gebracht, hè? Ja. Lien, heb jij die al geproefd?
2: Ja, ik heb die al geproefd.
1: En?
2: Goed, fris, ja? Toegankelijk, ijsje erin, lekker.
1: Mooi. Ik heb ook een bijzondere rosé meegebracht voor jullie. Victor, ben jij een kenner van wijn?
2: Even een rare geur.
3: Oh, nee.
1: Dat begint al goed, zeg. Alsjeblieft. Dan bieden we ze een glaasje wijn aan.
2: En de eerste... heeft toch een rare geur, nee?
1: Oei, oei.
2: Dat ruikt naar niets. Oei, jongen. Oh nee, dat gaat nu zeker zoiets heel exclusief zijn, hè. Oh, of dat is zeker jullie rosé. Oh nee. Nee, ik ga zwijgen. Ja, vertel, Luc.
1: Victor, ben jij een kenner?
3: Nee, ik ben geen kenner. Ik ken er wel iets van, maar het label kenner, dat vind ik overschat.
1: Ja. Wat, ja, Lien van den Broek heeft al heel wat mooie opmerkingen gemaakt over deze lekkere rosé. Wat is er zo bijzonder aan? Marie, wat vind jij?
4: Het heeft inderdaad niet de typische roségeur. Mogen we
3: proeven? Ik heb niet het gevoel dat er alcohol in zit.
1: Ja, je mag proeven. Jawel, je mag proeven. Ja, ja, ja.
4: Heel straf.
1: Ah, ja. Wat zeg je?
3: Ik heb niet het gevoel dat er alcohol in zit.
2: Dat is geen rosé.
1: Is geen rosé?
2: Nee, dat is water met grenadine. Ja. Ja.
3: Zo ruikt het.
2: Water heeft nog meer smaak dan dit glas.
1: Zeg, je weet niet hoeveel geld dat we uitgegeven hebben aan dat flesje.
2: Sorry, dat smaakt naar niets. Hè. Please, zeg dat ik niet de enige ben. Allee, Victor.
3: Er zit geen alcohol in, hè?
1: Nee, maar wat is er zo bijzonder?
2: Dat is toch niet die 0,0 van de Verhulstjes, hè? Ah ja. Het schulden net een 0,0 ook, hè.
4: Is deze rosé wel gemaakt van druiven?
1: Nee. En dat heeft een speciale reden.
2: Van een ander fruit?
3: Ik moet wel zeggen, hoe meer dat je ervan drinkt, hoe beter dat hem wordt.
1: Ah, kijk.
2: Zit er wel iets van fruit in? Is het op basis van fruit?
1: Nee, niet.
4: Oh, op basis van groente?
1: Geen groente.
3: Ik proef een beetje rijstachtige dingen precies.
1: Nee.
3: Graanstructuur.
1: Nee.
2: Is het een thee?
1: Maar die opmerking, zitten er druiven in, vond ik wel heel terecht. Want daar zitten geen druiven in. En dat is de vraag, wat is er zo bijzonder aan deze rosé?
3: Maar ja. Is het bijzonder omdat het op een bijzondere plek wordt gemaakt?
1: Nee,
3: of geschonken?
1: Het is bijzonder voor wie het drinkt.
4: Oh, is het voor kinderen?
1: Nee.
4: Voor
1: nee.
4: Baby's?
1: Nee.
4: Voor... Er zit geen alcohol in, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nee, er zit geen alcohol in.
3: Het is voor mensen met een allergie ontworpen.
1: Nee.
4: Voor zwangere vrouwen?
1: Nee.
2: Voor uw huisdieren? Oh, ik weet niet, ja. Zo, onze hond gaat ook aan de nappen.
1: Goed geraden, Dolien.
2: Allee.
1: Jullie hebben een glas wijn op voor honden.
2: Ah, oh, maar fijn.
4: Nee, dat is wel gezellig.
3: Ik ga dat kopen. Ik ga dat eens proberen thuis.
4: Dat is echt iets voor de Joey.
3: Ja.
4: Ja.
3: Maar ja, Sarah Dassi, die spuurt nu naar de winkel.
1: Er zijn inderdaad verschillende bedrijven die niet-alcoholische wijnen voor honden op de markt hebben gebracht. En daarstraks vroegen jullie geen druiven. Nee, want zoals jullie weten, druiven zijn giftig voor honden.
4: Ah, oh, dat wist ik niet. Dat is goed dat je dat zegt.
1: Ja, net zoals rozijnen, want die kunnen leiden tot nierfalen. Maar er zijn nog andere ingrediënten die je nooit aan een hond mag geven. Chocolade bijvoorbeeld.
2: Ja, dat weet ik.
1: Koffie,
2: ook, ja.
1: Zout, aardappelen, noten en avocados. Dat zijn allemaal giftige dingen voor honden.
4: Mag dat allemaal niet?
1: Nee.
3: Nee, zout wordt gebruikt als je ze wilt laten overgeven. Hè. Dan geef je een goede scheut zout en dan braken ze. Nee, bijvoorbeeld als ze vergif hebben gegeten in de tuin of zo en het moet, en je wilt ze laten braken, rap, dan moet er veel zout in de keel duwen en dan komt alles eruit.
1: Wat staat er wel in dat glaasje roséwijn? Water, ginseng en een mix van vlierbloesem, brandnetel. Dat is erg goed voor de vacht en de huid van de hond. En de lindenbloesem zit er ook in en die zorgt voor rust en ontspanning. Dat drankje kun je geven wanneer je hond gestrest is. Dat maakt hem rustig. Bijvoorbeeld wanneer er vuurwerk in de lucht hangt, geef hem maar een flesje rosé.
4: Ben je mij hier zelf ook al wat hond te voelen eigenlijk van dat glas te drinken? Amai.
1: Zeg maar, jij hebt toch geen hond? Je hebt een naakt kat.
4: Ja, ik heb een kat zonder haar. Naakt kat, dus ja. Ja, een sphinx katje. Maar die mag ook zo van die dingen allemaal niet eten wat jij zegt. Maar die
1: en
4: eet ze supergraag.
1: Zo'n katje een bijzondere verzorging nodig?
4: Ja, die moeten af en toe zo een keer afwrijven met zo'n babydoekjes. Zo. Dan doe ik zo een keer hup tussen die poten. Ja. Dus was ik die zo wat. Of ik zet die soms in bad, vindt die heel leuk. Een kat met haar haat water, maar hij vindt dat zalig. Dan pakt hij echt zo zijn badje.
2: Worden die niet zo heel vettig?
4: Ja, die zijn heel vettig. Die geven pek af. Pek.
2: Als die op uw dons liggen of zo, dan is dat een vette
4: allemaal
2: vlek.
4: Zwart, ja. Ja, top. Je hebt er geen haar van, maar je hebt er pek van. Ja. Het is een ander probleem, maar bon, het is een zalig karakter. Ik zie dat beest dood graag, echt waar.
1: Mag die mee in bed?
4: Ja, als ik er alleen in lig. Ja, als Matthias... Nee, die houdt niet. En ja, Twix gaat dan onder de lakens op zoek naar...
1: Ja. Naar iets, ja.
4: Iets voor te knabbelen en ja... Ja, die heeft altijd honger en dan zit hem daar wat...
1: Vieren jullie de verjaardag van de hond, Victor?
3: Ja, ik denk het wel, ja. Sarah koopt dan een taartje en zo. Maar speciaal voor honden ook, hè. Ik hecht daar iets minder belang aan, omdat ik denk, ja, die hond weet dat niet, zeg ik dan altijd. Maar,
4: pas op.
1: Jij bent nuchter.
3: Ik ben daar iets te rationeel voor.
2: Ja, maar jij hebt toch ook al eens een taart gebakken zelf, voor Leo of voor Marcel, dat weet ik niet.
3: Ja, dat was tijdens COVID volgens mij. Ja. En dan zochten we elke dag iets leuks voor te doen.
2: En dan hebben wij een recept online gevonden voor een hondvriendelijke taart. Ja.
1: En wat zat daarin?
2: Rijst, denk ik.
3: Ja. Ja, allemaal dingen die je niet mag eten. Hè.
2: Ja.
3: Geen zoetigheden, hè?
2: Nee.
3: Nee, nee.
1: Nee, nee.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Vandaag drie knappe mensen te gast in de Zoete Inval. Lien van den Broek en Marie en Victor Verhulst. Een vraag van Bert van der Ware uit Holsbeek. We hebben heel wat te danken, schrijft Bert, aan de Italiaanse kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci. Denk maar aan de Mona Lisa, het wereldberoemde fresco van het Laatste Avondmaal en het allereerste ontwerp van een helikopter. Maar, dat is de vraag van Bert, ook het bedrijfsleven vandaag heeft da Vinci invloed gehad. Wat heeft hij voor het eerst gedaan? Wat nu in bedrijfsleven nog altijd gangbaar is.
1: Heeft het iets te maken met mensen die hij zelf te werk stelde vroeger?
0: Nee, maar het heeft wel met de werkstelling onrechtstreeks te maken.
2: Ja. Heeft hij een soort van structuur gebracht op de werkvloer? Hoe ze zich
0: niet op de werkvloer, maar hij heeft wel ergens structuur gebracht. En ik denk, Lien, dat jij het wel al gebruikt hebt, maar jullie twee, Marie en Victor, nog nooit. Denk ik.
2: Als ik bij thuis werkte...
0: Nee.
1: Dingen opstellen, een cv opstellen.
0: Goed geraden door Victor Verhulst. Hij was de allereerste Leonardo da Vinci die in 1482 al een brief schreef naar een hertog, een zekere Ludovico Sforza van Milaan, waarin hij een curriculum vitae opmaakte, bekwaam als schilder, beeldhouwer, ontwerper en hij benadrukte zijn militaire ingenieurskunsten, want hij kon bruggen bouwen, stadsmuren bouwen en zelfs werktuigen ontwerpen. Waarom zei ik, Lien, dat jij dat misschien al hebt moeten schrijven of doen? Nee?
2: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd, meteen bij thuis begonnen, als leerkracht nog gewerkt en dan eigenlijk tot nu toe...
0: En als, je hebt nooit een cv moeten maken als leerkracht ook niet?
2: Nee, ik ben vanop mijn opleiding direct gevraagd. Ik was nog aan het studeren als ze zeiden, wilde jij hier les komen geven? Dus ik heb gewoon mijn diploma wel een keer moeten voorleggen, maar ik heb dat eigenlijk nog niet
0: Ja, voor Marie doen. En Victor geldt dat natuurlijk niet. Hè? Jullie hebben nooit een cv moeten maken.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Hebben jullie ooit auditie moeten doen?
3: Ik heb wel wat audities gedaan.
0: Nee.
3: Ja, tuurlijk wel.
0: Voor wat?
3: Voor Ghostrockers bijvoorbeeld, maar daar was ik dan door. Maar ik heb daarvoor ook auditie gedaan voor Prinsessia. Ook een programma van Studio 100 over vijf prinsessen op een
0: moest
3: school.
0: Moest jij zelf bij Studio 100 auditie doen?
3: Ja, maar natuurlijk.
2: Ja, dat moet kloppen, hè. Toch met
3: al die anderen. Gaat toch raar zijn, hallo, hier ben ik. Zo werkt het niet.
0: Ah, ik weet niet.
3: Nee.
0: Victor?
1: Ja, ik werkte eerst op de redactie bij Toen Nog Vier... En toen is de programmadirecteur naar mij gekomen en die vroeg, wil je eens niet een schermtest doen? Ik heb dat toen gedaan, dat is eigenlijk een soort van auditie. En dan hebben ze mij Love Island laten presenteren daarna. Ja.
0: Maar dus nog nooit afgewezen?
1: Goh, ja, waarschijnlijk wel hoor. Misschien niet per se meer een auditie, maar ongetwijfeld wel.
2: Nu komt er een lijst van vrouwennamen.
1: Ja. Wel enkele keer afgewezen geweest.
0: Ja. Dat kan ik mij niet voorstellen. Toch wel, ja?
1: Ja. Ach, ja.
0: Als jullie een cv zouden moeten opstellen, noem mij dan eens de belangrijkste kwaliteit die bovenaan in jouw cv mag staan.
2: Oh.
0: Lien.
2: Betrouwbaar.
0: Mooi.
2: Stipt.
0: Stipt ook.
2: Punctueel. Ja. Altijd met een goede drive, altijd een goede energie. En als er zo'n een auto of zo bij zit, is altijd handig. Zou ik er dan ook bij zetten? Bedrijfswagen is handig.
0: Ja, maar wacht, dat zijn de eisen die je stelt.
2: Nee. Dat is een andere pagina.
0: Ja, dat is een andere pagina. Dat is de laatste pagina.
2: Zo de typische dingen, denk ik. Maar het moet wel kloppen. Ik vind niet dat je er dingen moet opzetten, want ik denk dat heel veel mensen ook zeggen
0: van... Maar ik vind dat
2: van...
0: al heel mooi, hè? Betrouwbaar, stipt.
2: Ja, want dat klopt wel.
0: Marie?
3: Ja, ik zou ook zeggen stipt. Ik ben liever een uur te vroeg dan 5 minuten te laat. Dat vind ik verschrikkelijk. En een beetje perfectionistisch. Maar ik weet ook niet of dat altijd positief is.
0: Victor is

0: positief?
1: Ja, dus beter perfectionistisch dan totaal niet. Maar je moet, ik zeg altijd, je moet met 80% tevreden durven zijn. Want dat is de grootste inspanning in die laatste 20. Daar steekt er soms te veel tijd in. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, hè?
1: Maar daar kun je volledig in verliezen, terwijl dat je eigenlijk al heel veel andere dingen had kunnen doen.
2: Als wij 80% op ons rapport hadden, dan sprongen wij gat in de lucht.
1: Zou ik niet weten.
3: Radio Bene. De tijd.

0: Victor en Marie Verhulst en Lien van den Broek. Hoe vaak gaan jullie naar een pretpark? Lien?
1: Och, niet zo heel veel. Maar ik heb een pluszoontje van 8 jaar en soms wil hij dat wel een keer doen. En we hebben eigenlijk 2 weken geleden nog maar in Plopsaland in Co gezeten. Ja, tof.
0: Aan jullie hoef ik dat niet te vragen. Jullie hebben daar heel jullie leven in doorgebracht, neem ik aan. Marie?
2: Tegenwoordig vooral voor zelf te werken. Vroeger speelden Samson en Gert zomershows in Plopsaland. En dan zaten wij daar elke dag en dan vroegen wij soms, moeten wij weer mee? Wij willen eigenlijk liever eens naar het strand. Maar Plopsaland is ondertussen wel een beetje een thuis, dat klopt.
0: Hebben jullie een favoriete attractie in een pretpark? Victor?
3: Ik moet eerlijk gezegd toegeven, vroeger vond ik alles geweldig, maar hoe ouder dat ik word, hoe enger dat ik alles begin te vinden. Nu al. Dus ik, bijvoorbeeld de Tomorrowland Coaster in Plopsaland, die is geweldig. Maar ik sta er niet voor te springen om die elke keer te doen als ik er rondop. Omdat je echt eng begint te vinden, die hoogten en zo.
0: Heb jij een favoriet?
2: Ja, wel, vroeger ook alles wat dat over kop ging. En tegenwoordig word ik er zo wat wagenziek in. Dus je hebt in Plopsaland zo de eendjes die zo wat op het water rondrijden. Vind ik wel gezellig.
0: Hoe lager bij de grond, hoe beter.
1: Ja, ik vind alles met een drop heel leuk. Dus iets dat echt valt. Dus ofwel zo die ronde schijven die zo naar beneden vallen. Of een splash dat naar beneden valt. Zo eigenlijk alle attracties waar dat je zo even gewichtloos voelt.
2: Kriebels in mijn buik zo even.
1: Ja, dat je maag zo helemaal tegen je ribben plakken. Zo. Dat vind ik de max. Maar ook maar 1 keer, want dan worden mottig, maar dat vind ik wel leuk.
0: Zeg, Marie en Victor, bezoeken jullie wel eens een pretpark bij de collega's?
3: Ja, zeker.
0: Zoals?
3: Ja. We hebben als kind gingen wij dan naar Orlando in Amerika, waar alle Disneyparken zitten. En daar heb ik wel heel veel leuke herinneringen aan.
2: En wij zijn onlangs zelfs nog samen naar de Efteling geweest ook.
1: Oh, ja. Dat is ook mooi.
0: Ja. Ooit geweest in Walibi, Nederland?
3: Ja, ook geweest, ja.
0: Dan ken je zeker het antwoord straks op de vraag.
3: Oei, oei.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Vandaag wordt de Zoete Inval gespeeld door Marie en Victor Verhulst en Lien van den Broek. Een vraag van Hanne Proost uit Beersen. Als je van plan bent om eens naar Walibi Holland te gaan, dan kan je iets bijzonders zien als je staat aan te schuiven aan de rollercoaster Goliath. Wat? Victor, jij bent er geweest, zeg je.
1: Ja, samen met Marie trouwens.
2: Al heel lang geleden, want ik weet er niks meer van.
1: Oei. Ja, en toen heette het nog Six Flags volgens mij.
2: Oh, Six Flags.
1: En ik herinner mij inderdaad ook nog die rollercoaster. Maar wat dat je er nu
2: dan ben je
1: kon
2: de geknipte persoon voor het juiste antwoord. Hè?
1: Zou je denken, maar is het er al lang?
0: Nee, nog niet zo lang. Nee.
2: Dan kunnen we het niet weten.
0: Je staat aan te schuiven aan die rollercoaster, Goliath. En wat kan je dan opmerken?
2: Het gebeurt in de aanschuifrij.
0: Het gebeurt niet in de aanschuifrij, maar je kunt het vanuit de aanschuifrij zien.
3: Even te maken met de attractie op zich?
0: Het heeft te maken met de rollercoaster. Jawel, Lien.
3: De rollercoaster passeert door de rij?
0: Nee, gelukkig niet.
3: Maar bedoel, misschien wat er in verwerkt of zo?
0: Nee.
1: Ze hebben daar tv's geïnstalleerd in de wachtrij?
0: Nee, maar dat is misschien een goed idee. Je staat aan te schuiven en dan zie je iets. En tegelijkertijd is datgene wat je ziet een verwittiging. Aanwijzing.
2: Het is niet een soort live entertainment wat aan de gang is.
0: Nee.
1: Een soort veiligheidsinstructie.
0: Veiligheid, ja, onrechtstreeks.
3: Zoals een stewardess op een vliegtuig die uitlegt waar de nooduitgangen zijn en zo.
0: Ja. Nee.
2: Kunt je de stoeltjes op voorhand al eens proberen?
1: Heeft het iets met de smartphone te maken die weg zou kunnen vliegen of zo, dat ze u voor waarschuwen?
0: Goed geraden door Victor Verhulst.
3: Amai.
0: Daar staat een bak, een doorzichtige bak, waarin alle smartphones en mobieltjes worden verzameld die uit de mensen hun zakken of tassen vallen wanneer ze in die rollercoaster zitten.
1: Ah. Of als ze aan het filmen zijn, hè? Zou het dat niet kunnen zijn?
0: Dat ook, maar er zijn ook heel veel mensen die dat ergens wegsteken en niet beseffen dat aan die snelheid, op die hoogte, in die bocht wel eens alles kan naar beneden vliegen. En per jaar verzamelen ze honderden verloren telefoons en die demonstreren ze in een doorzichtige bak vlak voordat je de rollercoaster opstapt om te zeggen: alsjeblieft, pak je smartphone niet mee op de achtbaan. Ja.
3: Origineel.
0: Wat vinden jullie zo wat veel spullen bij Plopsa? Wordt daar veel achtergelaten?
2: Ik denk dat onder bepaalde attracties 's avonds wel een rondje gedaan wordt. Voor alle verloren voorwerpen op te rapen. Ja.
0: Heb jij dat ooit moeten doen of zo?
1: Heb wel nog attracties bediend. En ik weet wel nog dat wij toen ook altijd stond aan de Anubis, dat is ook een coaster die over kop gaat. En dan raden wij het ook altijd aan om de zakken leeg te maken en zo. Ja. De Zoete Inval. Le Capper.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Nieuws met Gert van Boksel. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vannacht een bootje met 15 transmigranten onderschept. Ze droegen geen reddingsvesten, zo meldt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. De transmigranten werden onderschept 2 kilometer voor de kust en begeleid naar Frankrijk. Ook in april zijn voor onze kust al verschillende bootjes met transmigranten onderschept. Gisteravond zijn er opnieuw enkele schietincidenten geweest in het Brusselse. Rond 7 uur hoorden buurtbewoners verschillende schoten in Molenbeek. De politie kwam ter plaatse, maar van de daders was geen spoor. Rond 13:30 klonken er dan opnieuw schoten, deze keer zo'n 1,5 kilometer verderop, op het grondgebied van Jette. Ook daar zijn geen daders gevat en er is ook geen sprake van gewonden. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond ingereden op een terras. 2 mensen raakten daar zwaar gewond. Hun toestand is intussen wel stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen, terwijl 2 anderen hem filmden. Ruud van den Berger, de burgemeester van Kortrijk.
1: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de 2 andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
0: Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet wordt, kunnen automobilisten niet langer brandstof tanken. Dat heeft de gouverneur van Krim vanmorgen aangekondigd. Alleen overheidsdiensten bevoegd voor de veiligheid mogen nog tanken. Door grote tekorten was tanken op de Krim al beperkt tot 20 liter per auto, waardoor er lange wachtrijen aan de tankstation stonden. Dat komt door een Oekraïense aanvalscampagne tegen de Krim, gericht tegen oliedepots en belangrijke transportknooppunten. En op het WK voetbal spelen de Rode Duivels vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Iran. Die wedstrijd vindt plaats in Los Angeles. In die stad wonen veel uitgeweken Iraniërs, maar zij staan niet allemaal onverdeeld achter het Iraanse voetbalteam. Dat hoorde Thomas de Grave in L.A.
2: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
0: Het weer zonnig en warm, rond 31 graden. Tegen vanavond hier en daar opnieuw onweersbuien. En de volgende dagen blijft het zonnig warm met af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je kan haar kennen van haar rol in de telenovelle Milo. En vorig jaar bracht ze een duet uit met Jaap Rezema. Maar hier bij ons staat ze nu solo op het podium. Hier is Linde de Douw met Plankgas.

0: Klankgas, een liedje van Liene de Douw. Een naam die we de komende maanden ongetwijfeld vaker zullen horen op Radio 2. Vanwaar dit liedje?
1: Ik vind het een heel vrolijk, zo dopamine-gevend nummer. Dus ik ben heel blij met deze als eerste.
0: En je hebt een goede manager uitgekozen ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, Tom Dijs.
0: Tom Dijs, hè? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Ik heb meegedaan aan de telenovelle Milo. En daar deed Tom mee de muziek van seizoen 1. En daar hebben we elkaar ontmoet. En eigenlijk over muziek contact blijven houden. En dan is dat een beetje vanzelf gelopen. Dat hij zei, ik wil ook management doen. En ik had een manager nodig. Dus we dachten, oké.
0: Oké. Heb je nog zin om even te blijven?
1: Ja, zeker.
0: Dan nodig ik je uit om plaats te nemen naast Vic, Marie en Lien voor de volgende vraag. Een vraag van Christian Vinken uit Oedelem. Luister even mee.

0: Victor, jij bent DJ. Ken je dit nummer?
1: Het zegt me wel iets, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kennen jullie het? Nee? Niemand?
2: Nee, het is herkenbaar.
0: Het is een muziekje van de Amerikaanse muziekproducer Skrillex. En de vraag, dit muziekje is de ideale muziek om op te zetten voor het slapen gaan. Waarom?
3: Specifiek dit nummer of dit type muziek?
0: Vooral dit type muziek, maar specifiek dit nummer hebben ze getest. En meer van die Skrillex heeft hetzelfde effect.
4: Heeft iets te maken met de toonhoogte, hoe hoog het is?
0: Ja, onder meer de laagtes en de hoogtes, die hebben er zeker iets mee te maken. Jawel, Lien.
1: Omdat het de hele tijd een beetje afwisselt tussen hoog en laag?
0: Ja, de afwisseling, de plotse veranderingen in geluid, de hoge en lage frequenties, allemaal heel goed. En al dat samen zorgt voor iets. Waarom zou je dit kunnen opzetten voordat je het bed induikt?
4: Iets in uw hersenen. Iets dat ontspant. Nee. Uw remslaap wordt daardoor aangezet, bevorderd.
0: Nee.
4: Melatonine wordt aangemaakt.
0: Nee.
3: Wordt er wat moe van?
0: als ik dit hoor, dan word ik niet moe van. Integendeel.
1: Het is onmogelijk om je nog op iets anders te kunnen concentreren.
0: Jawel. Je kunt je nog op andere dingen concentreren. Als je dat zo nodig wil. Maar op een bepaalde leeftijd speelt dat niet meer.
4: Maar het is niks met je hersenen, maar wel met je lichaam.
0: Nee, niet met lichaam, niet met hersenen. Maar het zorgt ergens voor. Het zorgt ervoor dat je rustiger kunt slapen.
4: Uw hartslag?
0: Nee.
1: Om muggen weg te jagen.
0: Goed geraden door Victor Verhulst.
4: Oh my god.
0: Hoe kwam je daar zo snel op?
1: Ik was heel erg dik. Ik zou er zelf niet naar willen luisteren, naar die muziek. En dan dacht ik ineens, moest ik nu een mug zijn? Oh, dan zou ik rap wegvliegen. Ah, en daar kun je wel beter van slapen. Ja.
0: Maar het is helemaal juist. Als je dit muziekje hoort van Skrillex, een Amerikaanse muziekproducer, dan hebben wetenschappers in Maleisië en Thailand ontdekt dat muggen door de trillingen van deze muziek minder actief zijn en minder gaan bijten. Trouwens, het zijn de vrouwtjesmuggen die bijten. Dat wisten jullie?
1: Ja. Ja.
4: Maar wacht, dan zijn die muggen weg, maar dan liggen daar te luisteren naar die muziek. Dan doet het toch ook geen oog toe? Wat is dan...
0: Ik zei voor het slapen gaan.
4: Ah, en hoe lang hebben ze dan nodig voor weggetrild te zijn, de muggen? Een kwartier of zo?
0: Zij komt thuis eens naast mij liggen. Hè.
4: Ja, maar ik ben vannacht nog maar echt lek gestoken weer door muggen. Dus ik wil het eigenlijk echt wel weten.
3: Zet het op in je slaapkamer een half uur voordat je gaat slapen. En dan...
0: Ja, probeer het dus uit.
4: Muggenvrije kamer.
0: Die vrouwtjesmuggen, die bijten, dat doen ze enkel alleen omdat ze bloed nodig hebben van ons voor hun eitjes. En het storend gezoem dat wij horen, dat komt van het flapperen van die vleugels. En wanneer doen ze dat flapperen? Dat heeft te maken met paring. Maar door die muziek kunnen ze dat flapperen niet meer horen. En daardoor verstoor je heel hun paargedrag en ze steken minder.
4: Ja.
0: Rustige muziek daarentegen heeft geen enkel effect op de mug.
4: Dus daar horen ze misschien een beetje... Ah ja, ik weet niet, als ze aan het paren zijn. Ja, bonsoir. Laat maar zo.
0: Maar je bent dus heel gevoelig voor muggenbeten.
4: Ik? Maar jong.
0: Heb je het nog niet geprobeerd met citroen, met lavendel, met munt op je nachtkastje?
4: Nee, gewoon zo'n chemische bak in mijn stopcontact. Zo. Dat is het beste. Gewoon...
0: En blijven ze dan weg?
4: Ja, dat helpt wel. Ja. Ja.
3: Maar zo een muggennetje gewoon.
4: Ja, dat is
0: heb jij dat, Liene de Douw, een muggennetje?
4: Vroeger had ik dat wel. Nu, ik slaap door alles. Dus,
0: dat ook door muggen?
4: Ja, ik slaap echt door alles. Ja.
0: Alleen?
4: Ja.
0: Dankjewel, Liene de Douw.

0: Lien van den Broek en Marie en Victor Verhulst, jullie hebben elk een eigen wagen. Wat voor type auto? Je hoeft het merk niet te noemen, maar wat voor een wagen?
1: Ja, Lien? Ik heb liever iets een hoger model, want ik ben al klein en anders zie ik de baan niet zo goed. Ja, ja, dat is echt.
0: Jij, Victor?
2: Ja, mijn wagen is al 100 keer op tv geweest. Dat is een Range Rover. Ja.
1: Ah. Dat is ook een hoog model.
0: Ik dacht de 2 pk'ken.
2: af en toe.
3: Nee, bij mij ook iets hoger. Ja.
0: Maar jij bent toch al groot?
3: Ja, ik reed eigenlijk met een hele kleine wagen. En dan een jaar of 6 geleden, denk ik, heeft Victor nogal een zwaar auto-accident gehad. 4 keer over kop, niks aan overgehouden. En toen hebben we beslist dat ik ook een grotere auto moest kopen die iets steviger was om
1: de veiligheid.
3: Ja.
0: Maar jullie hebben dus verschillende wagens, hoor ik. En toch hebben jullie alle drie iets gemeen. Daarover straks meer.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja.

0: Dit is De Zoete Inval met Victor en Marie Verhulst en Lien van den Broek. Een vraag van Virginie de Rijke uit Waarschoot. Misschien is het jullie al opgevallen tijdens het autorijden, maar soms zie je op de voorruit van een auto van die heel kleine zwarte stipjes. En die hebben een bepaalde functie. Waarvoor dienen die stipjes?
1: Is dat niet voor de zonschaduw creëren, nee? Ik dacht dat dat iets met de warmteregulatie te maken had, nee?
0: Wacht, nu zeg je twee dingen. Eerst de zon.
1: Wat was het beste antwoord, Luc?
2: Ik denk dat één van de twee bijna juist is.
1: Ja, daarom.
0: Nee, ik moet het wel horen, ja.
1: Schaduw creëren.
0: Het heeft niks met schaduw te maken.
3: Het verwarmt je ruit tegen de... Als er zo... bevries op zit op het ruit?
0: Die stipjes? Nee. Ja?
2: Heeft het een praktisch doeleinde?
0: Het heeft iets praktisch.
2: Voor
0: ja.
2: De chauffeur of voor het raam?
4: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim.
5: VRT Radio BNE Live.
0: Stipjes? Nee.
2: Heeft het een praktisch doeleinde?

0: breekt door het warmteverschil. Het is namelijk zo, vroeger werden die ruiten erin gezet en nu worden ze vastgelijmd in de carrosserie. En om die lijmresten weg te werken, brengen de autobouwers een zwarte band aan rond de ruit. En die zwarte stipjes zorgen ervoor dat de ruit niet kan barsten wanneer het temperatuurverschil te groot is tussen de ruit en de omgeving. Dus die zorgen voor een geleidelijke, en dat heb ik letterlijk gehoord van jullie, verdeling van de warmte over je ruit. Jij hebt zeker, Victor, geblindeerde ruiten?
1: Ja, die achterste is wat donkerder, ja, maar dat is niet geblindeerd. Hè. Dat mag niet in België trouwens. Met echt geblindeerde ruiten rijden.
0: De achterste wel.
1: Ja, maar ook maar een maximum erop, denk ik. Ik weet het niet juist. Ja.
0: Rij je veel, Marie, met de wagen? Of word jij opgehaald als je gaat optreden?
2: Wij spreken meestal ergens af en dan rijden we samen verder.
0: Jij en Samson.
2: Ja, ja, klopt. En meestal is er ook nog wel iemand technisch bij voor de klank en zo. Nee, ik rij zelf niet zoveel. Nee, ik heb mijn wagen nu 6 jaar en daar staan nog geen 100.000 kilometer op. Dus dat is niet zo heel veel.
0: Jij, Victor, meer, hè?
1: Ja, ik gebruik mijn wagen wel vaak, ja.
0: Als jij gaat DJ'en, s'nachts,
1: ja.
0: Rij je zelf?
1: Nee, ik heb ook altijd iemand mee die dat doet. Jan, heet die.
0: Ja.
1: Ja, ik zal heel blij zijn dat ik hem nu vernoem.
0: Lien?
3: Ja, ik zit overal met mijn auto. Ah, wel ja, bedoel, ik zit overal. Ik rij overal naartoe. Ja, dan zeg ik...
0: Alleen meestal?
3: Ja, ja, ik hou daar wel van. Ik rij eigenlijk wel graag podcastje op en zo. Ja, gewoon, hup, ik vind dat leuk onderweg zijn als het niet te veel file is. Ja, ik vind dat wel...

0: Vandaag hoor je Lien van den Broek, Marie en Victor Verhulst in De Zoete Inval. Een vraag van Merel Schepens uit Kasteleen. Waarom liepen er bij de oude Egyptenaren zoveel muizen rond in huis?
1: Vonden ze dat erg dat er muizen waren?
0: Nee.
2: Het was de bedoeling, het was expres.
0: Ja, het had een bedoeling dat ze muizen in huis hadden.
2: Had de muis daar een soort
0: statussymbool? Ja. Nee.
1: Waren ze voor een entertainende factor?
0: Nee, het was niet entertainend.
1: Die muizen aten misschien iets op wat hun nog meer stoorde? Of die muizen verjoegen misschien iets anders wat hun nog meer...
0: Klein ongedierte, nee. De muis was in huis om een praktische reden.
1: Een praktische reden?
0: Voor henzelf.
2: Komt er een zielig verhaal aan, als we het juist raden?
0: Nee. Maar in mijn ogen lijkt het me wel een ongelooflijk antwoord te zijn.
1: Iets met de spleetjes in de
0: Welk
1: muren?
0: Welk spleetje?
1: Nee, ik weet niet. Misschien de huizen van toen, dat er veel tocht binnenkwam. En dat
3: isolatie.
1: De muizen...
0: En die muizen vullen die.
1: Ja, die muizen vullen die met weet ik veel wat. Die bouwen hun nesten daar, waardoor er minder tocht binnenkwam.
0: Nee.
2: Gebruikten zij de uitwerpselen van de muizen om iets mee te doen?
0: Nee.
1: Aten ze de muizen op?
0: Nee, ze aten ze niet op, maar ze...
2: Ze verbranden ze voor...
0: Ja, ze doden ze, ze verbranden ze. Ja.
2: Er kwam geen zielig verhaal.
0: Nee, helemaal niet. Een
1: soort wierook.
0: Nee, geen wierook. Dat een praktische reden, zei ik. Voor
1: verwarmen?
0: De mens. Ja, nee, niet verwarmen.
1: Ze deden iets met de assen van de muizen.
0: Ja, Marie. Wat deden ze?
1: Iets religieus?
0: Nee.
1: Wassen? Ze wassen zich met de assen?
0: Nee, ze gebruikten de gemalen overblijfselen van muizen... omdat ze
1: shampoo.
0: Dachten...
1: Oh, we waren er dichtbij, denk ik.
3: Ja, ik denk het ook.
0: Ze gebruikten de muizen die gebraden en geroosterd waren... en wat assen overlieten om op hun tanden te doen... wanneer ze tandpijn hadden.
1: Als dat medicijn. Ik nog zeggen, maar ik dacht, iedereen gaat weer lachen met mij.
0: Nee, we lachen nooit met jou, dat weet je toch.
1: Dus niet voor te poetsen, maar als medicijn.
0: Nee, ze deden dat op het tandvlees of ze slikten dat in. En ze dachten dat dat de pijn van hun tanden zou verlichten.
1: Charcoal. Gaat
3: ja,
1: nu
3: maar
1: toch
3: dat
1: nog
3: doet je voor te poetsen, ja? Charcoal.
0: Ja. Het idee leefde bij de oude Egyptenaren... dat dieren gebruikt konden worden om de pijn van de mens over te dragen... op het dier. Dat was een soort bijgeloof. En in dit geval was dat de muis.
1: Ja. En dan zo'n absces in uw mond een dag nadien, toch? Allee, met die gebraaide muis zo in uw mond. Allee, ik vraag me af, wat rare dingen waren dat toen toch allemaal?
0: Heb jij last van gaatjes?
1: Nee, ik heb nog nooit een gat gehad.
0: Allee,
1: in mijn tand. Echt waar, ja, ik heb wel een gat. Maar niet in mijn tand, nog nooit. Ik heb zeer stevige knauwers.
0: Dus een tandarts heeft geen cliënt aan jou?
1: Ik ga natuurlijk wel om, wat is dat, de 6 maanden om een keer te laten checken. Maar nog nooit een gaatje gehad. Ik ben ook geen mega snoeper of zo, dus ik denk misschien daarom.
0: Victor, jij hebt nog al je tanden?
2: Nee, ik heb er een aantal moeten laten trekken als kind. Omdat ik had te weinig plek. Dus ik heb niet meer al mijn tanden. Maar degene die ik toen heb overgehouden, die zijn er nog. En die zijn altijd zeer mooi verzorgd volgens mijn tandarts.
3: Ja, mijn wijsheidstanden zijn eruit. Maar als kind had ik heel vaak gaatjes. Maar nu al de laatste 20 jaar niet meer, denk ik.
0: Maar je verzorgt je wel goed. En je gaat op controle.
3: Ja, om de 6 maanden en poetsen en flossen en... Zo met die stokjes. Oh. Maar daar, Victor, daar ben jij een beetje...
2: Ik ben er verslaafd aan.
3: Ik heb u dat daarnet zien, heel de tijd bij. Hè?
1: Achter
2: ik heb altijd stokjes
3: van die stokjes
2: bij.
3: Voor tussen uw tanden te porren.
2: Van die rubberen stokjes. Als ik iets heb gegeten, moet ik direct beginnen stoken. Ja, ik heb het altijd bij.
1: Allee, toon het eens.
2: Kijk, er zit er nog eentje in. Oh. Dus nu begin ik licht te panikeren. Ik weet dat ik nu nog 1 keer kan eten en dan stook.
1: En is dat nu al gebruikt of niet?
2: Deze is nog niet gebruikt. Nee, tuurlijk niet.
1: Ah ja,
2: vanavond
1: niet,
2: moet ik mijn doosje bijvullen.
1: Voor de rest is dat geen speciale jongens.
0: Voor de rest is alles normaal.
1: Ja, voilà.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: programma zit er weer bijna op en hopelijk zijn jullie allemaal een beetje slimmer geworden. En ik ben heel erg benieuwd wat we mogen onthouden van deze aflevering. Marie.
1: Dat de muziek van Skrillex de muggen verjaagt. Zeker in deze periode van het jaar komen die muggen terug naar boven. Dus ik ga het trucje wel eens uitproberen.
0: Heel
1: een half uurtje voor ik ga slapen, Skrillex, en dan hopelijk een goede nachtrust.
0: Vic.
2: Dat de oude Egyptenaren dode muizen gebruikten tegen tandpijn. En dat vind ik altijd intrigerend, omdat je dan toch ziet hoeveel vooruitgang de maatschappij gemaakt heeft in de loop van de jaren.
0: Ten slotte Lien van den Broek.
3: Ja, ik ben eigenlijk wel onder de indruk van die non-alcoholische rosé voor honden. Ik vind het zelf nu niet echt te drinken. Allee, het smaakt naar niet veel, maar ik vind het wel tof. Ik hou er ook wel van uw huisdieren zo te betrekken bij de aperitief. Dus ja, ik snap dat wel. Ik denk dat dat wel goed te doen gaat hebben. Als ze dat nu nog maken voor naaktkatten, vind ik het helemaal top. Maar misschien mag die daar ook van drinken.
0: Proberen.
3: Ja.
0: Mag ik jullie bedanken?
3: Zeker.
0: Uw applaus voor Victor en Marie Verhulst en Lien van den Broek. En jullie bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Excuse me.
5: Ja.
4: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond in Los Angeles. Bij het onweer van gisteravond en vannacht zijn er uitzonderlijk veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Op sommige plaatsen viel heel veel regen op korte tijd ook. Jacot Brokke.
1: Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. We hebben daar sinds de jaren 90 een meetsysteem voor. Maar als ik kijk naar andere metingen van de afgelopen jaren, ja, 26.000, dat klinkt als veel, maar blijkt toch niet uitzonderlijk te zijn. Er was bijvoorbeeld een storm in de zomer van 1999, waar er zo'n 70.000 blikseminslagen zijn geteld. Dus 26.000 is niet uitzonderlijk. Maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer en van dit soort weersituaties, dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en dit intense weer, heet weer gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
0: De vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Hasselt en Alke in Limburg zijn twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. Ook in Kortemark en in Oudegem bij Dendermonde waren er blikseminslagen in woningen. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. Wateroverlast door overvloedige regen was er vooral in West-Vlaanderen. Daar viel op sommige plaatsen meer dan 40 liter per vierkante meter in korte tijd. En ook het kampeerterrein van het Graspopfestival in Dessel in de Antwerpse Kempen had te kampen met wateroverlast. In Frankrijk geldt vandaag in 35 departementen code rood door de hitte. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Alcohol drinken op openbare plaatsen bijvoorbeeld is er verboden. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, heeft de politie beslist om hen 2 kilometer voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk, vertelt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe.
2: Die boot is opgemerkt geweest, is begeleid geweest door de federale politie tot in Franse wateren. De Fransen nemen dan over en begeleiden die normaal tot de Britse wateren, waar ze dan in handen komen van de Britten en dan komt men in de procedure in Engeland terecht. En er is ook een incident geweest, maar het is nog niet duidelijk of dat het gelinkt is aan transmigratie in Gistel, een achtervolging. Dus het is opnieuw wat gestart na wat kalme weken.
0: Ook in april waren voor onze kust al verschillende bootjes onderschept die van op Belgische stranden vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk. In Wilrijk, in Antwerpen, was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. En de politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Ook in de omgeving van Brussel waren er opnieuw enkele schietincidenten. Er kwamen meldingen uit Molenbeek en Jette, maar op geen van beide plaatsen was er een spoor van daders. In een luxe hotel in Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief vredesakkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Roel Pennemans, hoe verlopen die gesprekken?
3: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance zo net de premier van Pakistan. Maar deze namiddag staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is het Iraanse atoomprogramma, want de Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom zal krijgen, maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda. Want die twee thema's zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer blokkeerde voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz beter nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken, maar die periode is wel verlengbaar.
0: Dankjewel, Roel. Sport. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels vanavond hun tweede groepswedstrijd. De tegenstander is Iran. Tom Boudewijl, na het gelijkspel tegen Egypte is de overwinning nu een must voor de Rode Duivels.
4: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
0: Dankjewel, Tom. En de wedstrijd die vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat vele van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. Onder meer over de oude Persische vlag van voor de islamitische revolutie, zegt Thomas de Graven vanuit LA.
5: Heel veel mensen gebruiken dat symbool hier om te protesteren tegen de republiek. Maar wat is er nu gebeurd? Ze willen die vlaggen mee naar binnen nemen in het stadion om hun ongenoegen te uiten. Maar de FIFA heeft hen dat verboden. Dus ook daarover is er nu heel wat ongenoegen. Wat ik hier vandaag gehoord heb, heel vaak was van ja, dit is niet ons nationale team.
0: Het weer zonnig en warm tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn in het oosten enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan weer beperkt. We begonnen met het grote aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht, 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is ook brand ontstaan in woningen na een blikseminslag. Meer op vrtnieuws.be.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond. Bij het onweer van gisteravond zijn er veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Er waren meer dan 26.000 bliksems geteld in ons land, waarvan zo'n 12.000 in Vlaanderen. Ja, en weervrouw Jacot Brokke, op sommige plaatsen viel er ook heel veel regen op korte tijd.
1: Ja, klopt inderdaad. Het zwaartepunt van het onweer dat lag alweer in West-Vlaanderen met toch neerslaghoeveelheden van zo'n 40 liter die op een uur tijd zijn gevallen. Ook op andere plaatsen zagen we dat er bijvoorbeeld hevige rukwinden waren tot 80 kilometer per uur. Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. 26.000 is niet uitzonderlijk, maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer. Dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en heet weer gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
0: Ja, en krijgen we vandaag opnieuw zulke hevige onweersbuien?
1: Vandaag is de kans voor onweer gelukkig iets kleiner. Kan heel lokaal misschien vanavond en vannacht een bui vallen, vergezeld met onweer. Maar waar we ook op moeten letten vandaag is die maximumtemperatuur. Want als die vandaag boven de 30 graden uitkomt, dan mogen we officieel spreken van een hittegolf.
0: Oké, dankjewel Jacot. En de vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Kuringen en Alken in Limburg zijn twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. En in Frankrijk geldt door de hittegolf vandaag code rood in 35 departementen. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Zo mogen er bijvoorbeeld geen alcoholische dranken worden gedronken op de openbare weg. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om het bootje voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk. In maart en april zijn er van op de Belgische stranden nog verschillende bootjes vertrokken richting het Verenigd Koninkrijk. De voorbije weken was het wel rustiger. Gouverneur Karel de Caluwe legt uit hoe dat komt.
2: Omdat er een grote bende is opgepakt geweest die de mensensmokkelaars voorzag van boten en motoren. Die zijn opgepakt geweest. Maar goed, blijkbaar start het opnieuw. We hadden dat feitelijk wel verwacht. Dus goed, we gaan de zaak blijven monitoren en opvolgen en kijken om de zaak beheersbaar te houden. Dat is de doelstelling.
0: In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Roel Pennemans, wat weet jij meer?
3: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer ging blokkeren voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken, maar die periode zou verlengbaar zijn.
0: Roel Pennemans, dankjewel. En op het WK voetbal is Iran vanavond de tegenstander van de Rode Duivels in hun tweede groepswedstrijd. Tom Boudewil, na het gelijkspel tegen Egypte zou ons land nu toch moeten winnen.
4: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller. Maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
0: Bedankt Tom. De wedstrijd vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat velen van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. En niet alle Iraniërs staan onverdeeld achter het voetbalteam van Iran. Dat hoorde Thomas de Grave in L.A.
5: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
0: En in het wielrennen heeft de Zwitserse Marlene Reusser de eindzege behaald in de Ronde van Zwitserland bij de vrouwen. Na de tijdrit van gisteren was Reusser ook de beste in de afsluitende bergrit. Ze pakte al voor de derde keer de eindoverwinning in haar thuisland. En bij de mannen staat er straks ook nog een laatste bergrit op het programma. Daar verdedigt Tadej Pogacar de leiderstrui. Het weer zonnig en warm tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. We begonnen dit nieuws met het hoge aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht. 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is brand ontstaan in huizen na een blikseminslag. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Creta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Code Yellow!
0: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
0: Yep, info op telenet.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zeg jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
10: 4000?
9: Ça va toch, dat is 20 euro.
10: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

en een party DJ. Was kruidseloos houdt hij nu brengt. Oh, seks is een last en zijn leven. TLP, de hands porno king. En bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We kan tien en lekker in. En lukt maar like de beste met respect. Voor buzzer echt hoort. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Mijn meisje staan in de leren. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Door de hitte schrapte NMBS morgen en dinsdag sommige P-treinen of piekuurtreinen. Dat zijn treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. Bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt iedereen aan om zijn reis goed te plannen, de website of de app te checken en genoeg water mee te nemen voor in de trein. In Wilrijk in Antwerpen was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. De politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van 19 die het ongeval overleefde zou onder invloed geweest zijn van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaargewonden zijn 8 kinderen van rond de 12 jaar die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met 2 helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. In Zwitserland zijn de gesprekken aan de gang om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Meer uitleg door Roel Pennemans.
1: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk.
0: Het weer zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en tot 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet, met maximaal rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
1: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
1: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
8: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in De Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien een zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
1: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering.
0: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren beslist heeft. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. Door de hitte schrapt de NMBS morgen en dinsdag sommige P-treinen of piekuurtreinen. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. En bovendien is er vaak geen airco in die treinen, omdat het oudere modellen zijn. De NMBS raadt iedereen aan om zijn reis goed te plannen, de website of de app te checken en genoeg water mee te nemen voor in de trein. In Frankrijk blijven morgen 845 scholen dicht, vooral in departementen waar code rood geldt door de hittegolf. In 1800 andere scholen is het lessenrooster aangepast, zodat de leerlingen na de middag naar huis kunnen. In heel het land zijn 250.000 brandweermannen gemobiliseerd om te kunnen uitrukken bij natuurbranden en om kwetsbare mensen te helpen. In de Amerikaanse stad Los Angeles, waar de Rode Duivels vanavond op het WK voetbal spelen tegen Iran, is de noodtoestand afgekondigd. In de wijk Boyle Heights woedt al enkele dagen een brand in een opslagplaats waarbij veel rook vrijkomt. De geur van de rook is in een groot deel van de stad te ruiken en door de noodtoestand af te kondigen kan het stadsbestuur van LA meer middelen vrijmaken om de brand te bestrijden. Het weer. Zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. Meer op vrtnieuws.be.

0: yellow.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Kissie, kenno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, gij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Welk zal het eens opzoeken?
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.
4: Grando.
5: VRT Radio BNE Live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in de Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien de zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
1: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering. Ja.
0: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren heeft beslist. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. De Oekraïense president Zelensky krijgt een eredoctoraat aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken bekendgemaakt. Zelensky kreeg het aanbod afgelopen vrijdag. Francken schrijft op X dat Zelensky het eredoctoraat aanvaard heeft. Wanneer hij het officieel in ontvangst zal nemen, is niet bekend. Met het eredoctoraat zal Zelensky... herstelt de Koninklijke Militaire School een verloren gegane traditie volgens Franken. De Koninklijke Militaire School is een erkende universiteit en leidt toekomstige officieren op. Het is de enige tweetalige en federale universiteit van het land. Volgens Britse media zou premier Starmer morgen mogelijk zijn ontslag aankondigen. Vorige maand leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag bij de lokale verkiezingen en sindsdien is de kritiek op hem alleen maar toegenomen. De populaire burgemeester van Manchester, Andy Burnham, die sinds donderdag een parlementszetel heeft, wordt door veel Labour-leden gesteund als mogelijke opvolger van Starmer. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 van hen kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van 19 die het ongeval overleefde zou onder invloed zijn geweest van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaar gewonden zijn 8 kinderen rond de 12 jaar die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui, later overal droog. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het warm en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE. Radio BNE, tophits.

0: En die is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

ene zoent zus en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt, ik zeg.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De komende dagen wordt het nog warmer. De temperatuur kan stijgen tot boven de 37 graden. In Zwitserland hebben de VS en Iran voor het eerst onderhandeld over een definitief vredesakkoord. En supporters van de Rode Duivels maken zich klaar voor de match van vanavond tegen Iran. Het is heel warm, met temperaturen tot 34 graden vandaag. En de hitte is nog niet voorbij, want het wordt nog warmer komende week, weer vrouw Jacot Brokke.
1: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen. Daarna wordt het wel opnieuw minder warm. En dan stijgt ook de kans op wat onstabieler weer. Dus eventueel opnieuw onweersbuien op vrijdag en op zaterdag.
0: Ja, en ook in de rest van Europa is het en blijft het enorm warm.
1: Inderdaad, in België en Nederland geldt er code geel voor hitte. In sommige van onze buurlanden is dat code oranje. En in Frankrijk bijvoorbeeld, grote streken daar, geldt er code rood voor hitte, met daar maximumtemperaturen boven de 40 graden. In Bordeaux verwachten ze morgen bijvoorbeeld tot 42 graden. En ook Parijs kreunt onder die hitte met 38 graden op de teller morgen.
0: Jacot, oké, dankjewel. En bij ons zijn de gevolgen van de hitte voorlopig beperkt, maar bij het spoor zijn er wel wijzigingen. Nina Verhagen?
2: Ja, door de hitte schrapt de NMBS morgen en overmorgen sommige P-treinen. Dus dat zijn piekuurtreinen, die dus normaal rijden tijdens de ochtend- en de avondspits. Die treinen staan overdag buiten, waardoor ze te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco, en dat wens je niemand toe. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien, en als het echt te warm wordt om te werken of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Dat is bij ons voorlopig toch niet aan de orde.
0: Oké, Nina, dankjewel. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in De Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien de zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
3: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering. Ja.
0: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren beslist heeft. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. In Birkenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken. En Wim Schepens, wat heeft hij gezegd?
4: Vance klonk heel positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde Vance er meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen. De onderhandelingen moeten uitmonden in een duurzame vrede en welvaart voor heel het Midden-Oosten, aldus Vance.
0: Ja, en hoe kijkt Iran naar die onderhandelingen?
4: Wel, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS onhaalbaar is.
0: Wim Schepens, dankjewel. Vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede match op het WK-voetbal tegen Iran. Het toernooi is al 10 dagen ver en in de wijk Rozenhof in Tiene in Vlaams-Brabant versieren de buurtbewoners naar goede gewoonte de hele wijk om dan samen te supporteren. Gunter Joossen trok er naartoe.
5: Aan zo goed als elk huis hier in de wijk hangen kleine en grote Belgische vlaggen. Bezieler Jean-Marie Pira versiert al vele jaren de wijk wanneer de Belgen een groot toernooi spelen.
6: In 1982 zijn we daarmee begonnen. Op het liedje van Wiltura toen, van de Rode Duivels gaan naar Spanje.
5: Vannacht was het wel even spannend wanneer stevig onweer overtrok. Maar Jean-Marie hield alles in de gaten.
6: Het was heel spannend, want we hebben bij 3 mensen hier samen de ganse nacht doorgebracht. Moest er iets gaan vliegen of zo, dat we direct erbij waren voor alles terug klaar te maken voor vandaag. Er zijn toch een paar vlaggen vliegen. Ja, ja, ja.
5: De buren zijn blij met de WK-versiering in het tentje bij Jean-Marie, waar ze samen kunnen supporteren.
7: Jean-Marie, hier onze buurman, heeft ons alles zo België gezet.
8: Dat was plezant, hè, voor de voetballiefhebbers.
9: Dat is elke jaar top gedaan. Hè. De vlagjes, ja. Hij had met een buur, die houdt er zijn eigenlijk het meeste bij bezig. Ja. Je hebt een tent, je kunt er gaan drinken, je kunt daar mee gaan kijken naar het voetbal uiteraard.
5: Nu hopen dat de Belgen het goed doen vanavond.
6: Ik hoop dat ze vandaag winnen, minimum 4-1 denk ik, ja.
0: In de Hockey Pro League hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, Spanje verslagen met 3-2. Dankzij deze overwinning staan de Lions nog wat steviger aan de leiding. Ze hebben nu 8 punten meer dan Engeland, dat tweede staat. De winnaar van de Hockey Pro League plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui, later overal droog en minima van 16 tot 21 graden. En de hitte van vandaag staat ook vooraan in dit nieuws en ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio BNE. Radio BNE, tophits.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Code Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
1: Nee, jij blijft zitten.
0: Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. De eerste hittegolf van het jaar is een feit en het kwik blijft volgende week stijgen tot 37 graden of meer. In Zwitserland hebben de VS en Iran onderhandeld over een definitief vredesakkoord. En supporters van de Rode Duivels maken zich klaar voor de match van vanavond tegen Iran. Er is officieel een hittegolf in ons land. Dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar. Vorig jaar was dat ook eind juni. En weervrouw Jacot Brokke, de hitte is dus nog niet voorbij.
1: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen. Daarna wordt het wel opnieuw minder warm. En dan stijgt ook de kans op wat onstabieler weer. Dus eventueel opnieuw onweersbuien op vrijdag en op zaterdag.
0: En ook in de rest van Europa is en blijft het enorm warm.
1: Inderdaad, in België en Nederland geldt er code geel voor hitte. In sommige van onze buurlanden is dat code oranje. En in Frankrijk bijvoorbeeld, grote streken daar, geldt er code rood voor hitte, met daar maximumtemperaturen boven de 40 graden. In Bordeaux verwachten ze morgen bijvoorbeeld tot 42 graden. En ook in Parijs geldt code rood, met daar maximumtemperaturen tot 38 graden morgen.
0: Ja, dankjewel Jacot. En bij ons zijn de gevolgen van de hitte voorlopig beperkt, maar Nina Verhagen. Enkele sectoren nemen wel al maatregelen.
2: Ja, door de hitte schrapt de NMBS morgen en overmorgen sommige P-treinen of piekuurtreinen, die dus normaal rijden tijdens de ochtend- en de avondspits. Die treinen staan overdag buiten, waardoor ze te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien. En als het echt te warm wordt om te werken, of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Wel horen we dat bepaalde basisscholen uitstappen of sportdagen afgelast hebben.
0: Bedankt Nina. In Birkenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen bezig tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken. En Wim Schepers, wat heeft hij gezegd?
3: Wel, Vance klonk positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde hij er wel meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen.
0: En hoe kijkt Iran zelf naar de onderhandelingen?
3: Ja, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS uitgesloten is. Trump zelf heeft vanmiddag trouwens ook nog gereageerd op de situatie in Libanon. Hij dreigde ermee dat de VS Iran opnieuw zullen bombarderen als Hezbollah, beter gezegd Israël, blijft bestoken vanuit Libanon.
0: Oké, dankjewel Wim. En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. De fans van de Rode Duivels verzamelen massaal in het Van Dorp bij het stadion in L.A. en zij zien het alvast volledig zitten.
4: Beetje stress in de match, de sfeer, het is hier leuk opgebouwd, dus dat komt volledig goed. We hebben genoeg kwaliteit om Iran te verslaan, ook zonder de doken moet dat perfect lukken, dus dat komt goed.
5: Ik denk dat we allemaal heel positief zijn vandaag en let's go for it.
0: En ook in ons land wordt er volop gesupporterd. De stad Diest in Vlaams-Brabant heeft een groot scherm opgesteld op de Grote Markt. En ze verwachten daar 1500 supporters. Gunter Joosen trok er naartoe.
6: Het is al gezellig druk op de Grote Markt in Diest. Een groot scherm staat klaar voor het stadhuis. De stad organiseert dit al sinds 2014 en is goed voorbereid op hitte en eventueel onweer, zegt burgemeester Geert Klukkers.
7: Diest is bekend als een zeer bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt. Water wordt goedkoper voorzien, maar als er problemen zijn op het groot scherm komt er dan een tekst. Verlaat rustig de grote markt.
6: De eerste supporters zitten al klaar.
8: Hier moeten zijn, hier is altijd iets te doen. Hè?
9: Wij komen de sfeer al eens opsnuiven op voorhand, ja. Het ziet er heel leuk uit. Ja, het is mooi ingericht. Ja.
6: Afwachten wat de Belgen ervan terechtbrengen vanavond.
8: Winnen, hè? 2-3-0.
10: 2-0, denk ik.
0: En intussen is Spanje begonnen aan zijn tweede wedstrijd op het WK. De Spanjaarden nemen het op tegen Saoedi-Arabië. Spanje heeft slechts 1 punt op dit moment in groep H, nadat het op de openingsspeeldag niet verder was geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Kaapverdië. En wielrennen dan. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel blij mee.
11: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dat uiteindelijk gelukt is.
0: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog, bij minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. En dit nieuws begon ook met het uitzonderlijk warme weer. De eerste hittegolf van het jaar is een feit. Het is al minstens 5 dagen op rij warmer dan 25 dagen, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. En het ziet er dus naar uit dat die hitte nog enige tijd zal aanhouden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel. Een hele en ook een hete goedenavond. Richting binnenland voor een kwartier filegolven op de E40 tussen Gistel en Aalter. Naar Brussel vertraag je op de E411 vanaf Jezuseik door een defect voertuig. Net voor de aansluiting met de buitenring rond Brussel. Je vertraagt ook naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht. En op de Antwerpse ring een kwartier file richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Dat komt na een voertuigbrand.
12: Radio Bene, The Ratback.
13: Vanessa van Hoven.
2: Over 3 uur spelen de Rode Duivels tegen Iran. Dat ga je voelen aan de muziekjes vanavond. Er is nieuw werk van Judith Owen. En er is nieuws over Radio Bene, The Ratback in Concert, Christmas Edition.
12: Radio Bene, The Ratback.

Sinatra at Six. It happened in Monterey in Old Mexico. Stars and steel guitars and luscious lips as red as wine. Ja, ja, dat was toen in de jaren 50. Nu kijken we in Mexico vooral naar dat WK-voetbal. Ik vind het ook tof dat Mexico zich als eerste land wist te plaatsen voor de tweede ronde. Straks spelen de Rode Duivels dus hun tweede wedstrijd tegen Iran. Winnen ze? Zou alleszins moeten. Ik heb toch maar enkele crooners verzameld om hen aan te moedigen.

Barry Manilow, jarenlang de vaste pianist van Bette Midler. En nu mochten ze gewoon na elkaar, want er was dat sportieve linkje. It's all in the game and all right, okay, you win. Goede vrienden, de line-up voor Radio Bene, The Rat Pack, live in concert, Best of Christmas, op 8 november, is rond. Kwamen al zingen, of dat wisten we toch al, Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovy. Daar zijn nu nog 3 namen aan toegevoegd. Ik ga die allemaal draaien vanavond. En deze tel ik voor het gemak voor 1 artiest. Maar het is een duo. Een gouden duo. Kleinmans en Van Geel.

Op zondag 8 november geven we ons allerlaatste concert met de VRT Big Band en de Strijkers. En we nodigen daarvoor de beste artiesten van de voorbije jaren uit. Kleymans en Van Geel zorgen voor wat Nederlands en ook wel voor wat Schelmenstreken. Pedro reageerde meteen ook via onze app. Kijk, met dat duo ben ik blij. Dichter bij de originele Rat Pack kom je niet qua combi van zingen en ondeugend zijn. Klopt helemaal, dus wij zeer blij. Tickets voor 8 november via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: Hij deed het goed in de Radio BNE Gouden Idole 500. En daar was ik blij mee. Seal, luck be a lady. Over a lady gesproken. Judith Owen kwam vorige maand met een nieuw album. En ik lag al een tijdje op vinkenslag om dat te ontdekken. Zodat jij het ook kunt ontdekken namelijk.
1: Radio BNE, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: Suit Yourself, zo heet het. En het is weer verrassend, verscheiden, origineel, soms heel zwoel, vaak uitbundig. En dat hoort zo bij iemand die zoveelzijdig is als Owen.

0: aan je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: VRT Radio BNE Live.

The Andrew Sisters in 1952 en daarvoor Judith Owen in 2026. Swing en jazz is van alle tijden en ook voor mensen van alle leeftijden. Straks nog twee liedjes uit dat nieuwe album van Judith en ook nog twee namen van artiesten die meezingen tijdens Radio Bene The Redback Live in Concert Best of Christmas. Eerst een popicoon dat ook dol is op swing en big bands. Robbie Williams. Yeah.

0: progressively worse from there. It started wrong, then it just went worse.
1: I hear you, cut it out.
0: It went bad, bad, bad, bad, right towards
1: the end. Who said bad? When you sang?
0: No, when you sang.
1: No.
0: Yes, you can hear me. Don't look, look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
2: Oeps. Robbie Williams, samen met actrice Jane Horrocks, die de pannen van het dak speelde in de film Little Voice Things. Ariane stelt ondertussen een goede vraag in onze app. Is dit de laatste uitzending van de Red Pack voor de zomervakantie? Nee, Ariane. Volgende week ben ik er ook nog. Maar daarna hoor je 2 maanden lang Yannick Bovy als gastheer hier op zondag. Dus we gaan gewoon door. Is dat niet het fijnste nieuws van de hele week?

De Everly Brothers, met een liedje van Gilbert Bécaud. Moet ook eens kunnen, vind ik, in de Crooner Club van Radio BNE. Waar luister jij op dit moment? Onder de douche, in de kelder, knuffelend met een ventilator? Ik lees het graag via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Eddy Christiani zit op de fiets. En hij zit daar niet alleen.

0: Diana Gillespie met een verklaring waar ik persoonlijk intens gelukkig van word. Big Fat Mamas are back in style again. Judith Owen is geen mama, maar ze is wel al jaren samen met acteur, muzikant en satiricus Harry Shearer. Bekend van onder andere Spinal Tap en van een heleboel stemmetjes uit The Simpsons. Die moeten daar thuis vaak dubbel liggen van het lachen. En een beetje van die naughty sfeer zit ook in dat nieuwe album Suit Yourself.
1: Radio Bene, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: Suit Yourself, dus je kunt onmogelijk een brave Dutch zijn en dan met zoveel inleving Evil Gal Blues zingen.

Judith Owen op dat nieuwe album, ons album van de week. Suit Yourself, Evil Gal Blues. Tijd om nog eens een naam te lossen voor Radio BNE, The Red Pack Live in Concert, Best of Christmas op zondag 8 november. Is dat ook een evil gal? Totaal niet. Het is een superlieve en hele veelzijdige. En ze is ook erg sexy. Dat bewees ze 4 jaar geleden toen ze voor het eerst meedeed met The Red Pack in Concert. Haar allereerste keer met een big band. En dit liedje kende ze daarvoor helemaal niet. Loredana.

over and it's nice and quiet. But soon again.

0: applaus voor Loredana en de VRT Big Band. Topmoment, 4 jaar geleden. En we wilden er haar heel graag bij op ons allerlaatste concert, Best of Christmas. Dat wilde ze zelf ook heel graag, dus iedereen gelukkig. En van Loredana naar de enige echte Dinah.
1: You want me to sound like Julie London?
2: No, sound like Dinah Washington.
1: Would you rather me sound like Lady?
2: I'd like you to sound like Dinah Washington.
1: I could sound like Spokane Washington.
2: I'd like you to sound like Dinah Washington.

0: mooi, hè? Andy Williams en Dinah Washington ontroerden met een rivier. Een echte en eentje van tranen. Maar wij gaan toch blij gezind richting 7 uur. Kom op, Tony Bennett. Strike up the band.
1: Let the drums roll out. Let the trumpet call. While the people shout. Strike up the band. Hear the cymbals ring.

0: Het is 7 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is officieel een hittegolf in ons land. Dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar en de hitte is ook nog niet voorbij, vertelt weervrouw Jacot Brokke.
1: Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
0: En in Dessel, in de Antwerpse Kempen, loopt het metalfestival Graspop op zijn einde. Ook daar was de hitte een factor van betekenis, vertelt Peter van Geel van de organisatie.
2: We hebben dit jaar ingezet op wat meer schaduwplaatsen, ook extra water. We gaan ook vernevelaars zetten, staan al naast de podia. Ja, het blijft natuurlijk een openluchtfestival, dus je kunt niet alles gaan overdekken. Maar we proberen toch wel zoveel als mogelijk te luisteren naar ons publiek. Dat die mensen ondanks de warme temperaturen toch nog een mooie festival kunnen meemaken.
0: En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede WK-match tegen Iran. Veel fans kijken vanavond samen op grote schermen, onder meer in de stad Diest in Vlaams-Brabant. Daar verwachten ze zo'n 1500 supporters op de Grote Markt. En ook daar hebben ze maatregelen genomen voor het extreme weer, vertelt burgemeester Geert Klukkers.
3: We zijn voorbereid, hè? Dus het is zo dat we ook een hitteplan hebben. Dus er staan, Diest is bekend als een zeer bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt. Maar we baten ook vanuit de verenigingen zijn er standjes opgericht waar je iets kan drinken. Water wordt goedkoper voorzien, maar als er problemen zijn kunnen we wel op verschillende plaatsen terecht. We hebben ook op het grootscherm komt er dan een tekst: verlaat rustig de Grote Markt.
0: En op dit moment speelt Spanje als een tweede groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Aan de rust leidt Spanje met 3-0. En wielrennen dan. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel tevreden mee.
4: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dat uiteindelijk gelukt is.
0: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog en minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel. Dadelijk nog eens de VRT Big Band met de Gringblavers en een voetbalhymne van Heb ik jou daar. Eerst meegeven dat er richting binnenland voor een kwartier filegolven zijn op de E40 tussen Westkerken en Aalter. Op de E34 ook een kwartier extra tussen Damme en Maldegem. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de N16 van Willebroek naar Sint-Niklaas is door een ongeval in Puurs de rechterrijstrook versperd.
6: Radio BNE, The Redback.
7: Vanessa van Hoven.

Applaus voor de Groenblavers en de VRT Big Band. Live in concert, You'll Never Walk Alone. We zitten minder dan 2 uur voor de aftrap België-Iran. De koorts stijgt. En ik zei al dat je dat zou voelen aan de playlist van vanavond. Come on, Ray en Natalie.

Geweldig goed, hè? Ja, ik had gezegd dat ik 3 namen nog ging toevoegen voor ons concert op 8 november in Antwerpen. Het is niet Udo. Het zijn ook niet de Grungblavers, maar het is iemand bijzonder, bijzonder goed. Die komt straks. Ain't that a kick in the head? Kick the ball, maar toch heel erg oppassen voor het hoofd, liefst.

Helemaal Vlaams en helemaal top, Johan Verminne, een of andere dag. Paul McCartney is vorige week donderdag 84 geworden. De muziekgod uit Liverpool maakte al in 8 decennia muziek en hij houdt van heel veel muziekjes. 14 jaar geleden nam hij onder muzikale leiding van Diana Krall een jazzplaat op. En zo kan mijn favoriete Beatle ook in de Kroenderclub een eigen krukje opeisen. MUZIEK.

Linda Ronstadt met het orkest van Nelson Riddle en daarvoor Paul McCartney, Always. Linda en Paul zijn always goede vrienden geweest. En wanneer hen gevraagd wordt naar hun favoriete artiesten, dan noemen ze altijd elkaar. Straighten up and fly right, recht over de regenboog. Waar het misschien een beetje koeler is dan hier beneden.

0: Again, dearie, please.
1: No, they can't take that away
0: from me.
2: Wat een topduo. Louis en Ella, they can't take that away from me. Kleimans en Van Geel zijn ook zo'n gouden duo dat naar Radio Bene de Red Pack live in concert Best of Christmas komt. Tickets kun je bestellen via VRT Max, ons Radio Bene kanaal. En je hebt nog altijd één allerlaatste naam te goed. Zal ik eerst Louis Neefs nog eens draaien met een ode aan de warmste stad van het land? MUZIEK

Louis Neefs over zijn en eigenlijk ook mijn Mechelen. Parel aan de Deilen en dat is de stad echt weer geworden. Louis zong met de BRT Big Band onder leiding van Francis B., voorloper van de VRT Big Band. En die wordt dus op zondag 8 november ook weer vakkundig en enthousiast geleid door Dre Peremans. Een van de beste dirigenten, arrangeurs en trombonisten van vandaag. Dre schrijft liedjes uit voor Yannick Bovy, voor Lies, voor Helmut Lotti, Loredana, Kleimans en Van Geel en... En hier ben ik zo blij mee. Barbara Dix.

0: Radex, live met de VRT Big Band, 11 jaar geleden. Ze was er dus al bij tijdens de eerste concerten. En het is heel toepasselijk dat ze ook het afscheid meemaakt. En daarmee een groot feest van maakt. Zondag 8 november, Koningin Elisabethzaal, om 2 uur en om 7 uur.
1: Radio Bene, The Rat Pack.
2: Album van de week.
0: Suit Yourself nu, voor de 3de keer vanavond, van Judith Owen. Kakelvers is het. En er staat ook een duet op met Tonya Boyd Cannon. Ook een hele straffe zangeres en een soort natuurkracht. Dit heet Inside Out.

0: Professor Cunningham, man is old school. I can give you anything but love. Oh, de rode duivels kunnen ons misschien een overwinning schenken. Doku is er niet bij, maar hoe zit het met de beentjes van de rest?
1: The time has come to answer that question that has baffled mankind through the ages. Namely, can the frog tap dance? The answer is, hit it!

0: You know, on the show, that wasn't funny.
1: True, true.
0: But on a record, it doesn't even make sense.
2: The Muppets en Happy Feet. Nog 1 uur en 4 minuten. En dan is er de aftrap. België tegen Iran. Het zal een hele warme avond zijn, maar dat is hier in dit land niet anders. Ik dacht heel veel voetbalplaatjes of een link met voetbalplaatjes. En deze kan ook tellen. Shirley Bassey, Get the Party Started. Fijne zondagavond. Heel goed supporteren. En tot morgen.

0: is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is officieel een hittegolf in ons land en dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar. Vorig jaar was de eerste ook eind juni. Ook verschillende andere Europese landen worden getroffen door de hitte. Heel wat mensen zoeken daarom open water op om te gaan zwemmen. Maar het voorbije weekend zijn verscheidene van die zwempartijen fataal afgelopen. Zo zijn in het noordoosten van Spanje 3 tieners om het leven gekomen toen ze gingen zwemmen in zee. Ze kwamen in de problemen door de sterke stroming en verdronken. In Duitsland zijn dan weer 3 zwemmers vermist na een zwempartij in de Rijn. Volgens de politie onderschatten heel wat mensen ook daar de stroming. En ook in het zuidwesten van Frankrijk overleed een tiener bij een duik in de Dordogne. Ook hij zou meegesleurd zijn door de stroming. En in Nederland overleed een vrouw van 42 in een rivier nadat ze enkele kinderen uit het water gered had. Haar lichaam is intussen geborgen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt omdat ze de zogenoemde grote spiegelvijver aan het Lincoln Memorial Monument hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van die vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen is de verf losgekomen en kleurt de vijver ook groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd, volgens Trump, vanwege vandalisme. Een van de mensen die nu werd opgepakt is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. Over een uurtje beginnen de Rode Duivels aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. En zo net is de opstelling bekendgemaakt. Tom Boudeweel, jij bent voor ons ter plaatse en jij weet meer, hè?
1: Dat klopt. En de grote verrassing is natuurlijk wel Romelu Lukaku. Dat is de diepste spits. Hij is klaar, oordeelt de bondscoach. Ook al heeft hij dat gisteren op de persconferentie toch een beetje anders gezegd. Het is een van de 4 wissels die de bondscoach heeft doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Egypte. Salemaker staat op de flank, waardoor Trossard naar de linkerkant verhuist ter vervanging van Jeremy Doku. Op het middenveld is het Tielemans, Kevin De Bruyne en Raskin in de plaats van Onana. En in de verdediging komt De Kuiper in de plaats van Kastanje. Het is een belangrijke wedstrijd voor de Rode Duivels die absoluut moeten winnen tegen Iran. En vandaar misschien noodbreekt met Romelu Lukaku diep in de spits.
0: Tom, dankjewel. En Rode Duivel Yuri Tielemans beseft dat een overwinning nodig is vandaag. Maar extra druk is er niet.
2: We zijn eigenlijk heel rustig in ons hoofd, maar we beseffen wel dat wij moeten winnen. Maar ik denk het feit dat die eerste wedstrijd achter de rug is, dan is iedereen wat rustiger in zijn hoofd. En ja, gewoon klaar om een goede prestatie neer te leggen en hopelijk overwinnen.
0: En nog op het WK heeft Spanje zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Spanjaarden wonnen hun tweede groepswedstrijd makkelijk van Saudi-Arabië met 4-0. Dankzij deze zege staat Spanje voorlopig alleen aan de leiding in groep H. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Op dit moment beginnen de Rode Duivels aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. En we pikken live in bij commentator Peter van den Bemt.
1: Voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat we er net aan begonnen zijn. Eerste seconde van de wedstrijd tussen België en Iran in een uitverkochte SoFi Stadium. Tweede wedstrijd van de Rode Duivels op zoek naar 3 punten. De verplichting om te winnen na de wedstrijd tegen Egypte. En natuurlijk met de grote surprise van de chef Romelu Lukaku diep in de spits. Ook de Kuiper erbij op de linkerkant. Geen Jeremy Doku. Dat maakt dat Salemakers ook aan de aftrap staat samen met Raskin. Een must-win game voor de Belgen. Grote favoriet tegen Iran dat zwaar zal verdedigen. En we kijken wanneer de Belgen een eerste keer in de buurt van het doel van Beiranvond kunnen komen. Voorlopig nog geen opwinding natuurlijk in de openingsminuut. België tegen Iran nog altijd 0-0.
0: Dankjewel, Peter. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. De verwachtingen bij hen zijn hoog gespannen.
2: Ik denk 2-1 voor de Belgen.
3: Ik verwacht toch redelijk wat doelpunten deze keer.
4: Ik denk 3-1. En zeker een punt van Lukaku.
5: Hij gaat dat goed doen, hè?
4: Mijn pols gaat al omhoog.
6: Na 23 seconden gaat hij in ons een goal scoren. En we winnen bij 1-0. Hoop doet leven, hè? Song wilt u dat? En die hebben leekje gemokt van de Rode Duivels ook.
0: De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou de onderhandelingstafel verlaten hebben om zich te beraden na de dreigementen van de Amerikaanse president Trump eerder vandaag. Dat melden Iraanse persbureaus. Trump had gedreigd Iran opnieuw te bombarderen als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Dat dreigement is slecht aangekomen in Iran en daarom werden de gesprekken tijdelijk opgeschort. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. En het uurwerk en het klokkenspel van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen zijn defect na het onweer van gisteravond. Tijdens dat onweer sloeg de bliksem in op de toren van de kathedraal en daardoor staat het uurwerk stil en luiden de klokken ook niet meer. De schade door de inslag bleef beperkt tot die defecten. Morgen zal bekeken worden hoe het uurwerk en het klokkenspel weer hersteld kunnen worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog. Bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun tweede groepswedstrijd tegen Iran. Peter van den Bemt vanuit LA. Hoe doen de Duivels het?
1: Niet goed, dat is de pijnlijke conclusie na de eerste 45 minuten. 0-0 nog altijd en het had nog erger gekund. Want een knappe redding nodig van Thibaut Courtois bij een grote kans van Kanani. En een doelpunt afgekeurd na een ingestudeerde vrije trap van de Iraniërs. Taremi voornipt buitenspel. Twee keer ontsnapte de Duivels die wel de hele tijd de bal hebben. De hele tijd aanvallen, maar nauwelijks gaatjes vinden in het blok van de Iraniërs. Veel te veel door het centrum voetballen. Te weinig tempo kunnen ontwikkelen. Te veel afval ook in het aanvalspel. Een paar momenten zijn er wel geweest met de Bruyne, de Kuiper. Ballen die afgeblokt zijn en twee goede reddingen van doelman Beiran vond op pogingen van Tielemans en de Kuiper. Maar alles bij elkaar toch opnieuw een zeer teleurstellende eerste helft van de Belgen. En kijken of ze na de rust het verschil kunnen maken en de noodzakelijke drie punten kunnen pakken. Voorlopig bij de rust 0-0 België tegen Iran.
0: Peter, dankjewel. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest. In Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
2: Het enthousiasme maakte hier in Diest al snel plaats voor nagelbijten. Grote teleurstelling ook bij het doelpunt van Iran. En dan toch opluchting omdat het afgekeurd werd voor buitenspel.
3: Ja, ik snapte het eigenlijk niet zo goed. Ik ga heel eerlijk zijn. Maar ja, ik was blij dat hem afgekeurd was, ja.
4: Toen was ik wel even aan het bibberen. Toen dacht ik moet dringend bier gaan halen.
2: Het oordeel van de supporters hier is tamelijk streng.
3: Ik vind dat ze niet zo goed spelen. Ik hoop dat ze de spirit vinden, ja.
5: Nee, heel goed, hè. We hebben geluk met de afgekeurde goal. Ja. We zullen zien, tweede helft beter misschien, hè.
4: Moeilijk. Het is spannend, eigenlijk. Het is een beetje teleurstellend. Ik had nog iets meer power en pit verwacht dan dit. Dus.
2: Maar ze blijven er wel in geloven.
0: In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen, dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. En de Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
7: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
6: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En tennisicoon Serena Williams gaat deelnemen aan het enkelspel op het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse maakte onlangs al haar comeback in het dubbelspel en heeft nu een wildcard gekregen om ook deel te nemen aan het enkelspel. Williams is intussen 44 en won in het verleden al 8 keer het toernooi van Wimbledon. Haar laatste deelname was 5 jaar geleden. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels momenteel tegen Iran. We luisteren opnieuw even mee met commentator Peter van den Bemt voor het slot van de wedstrijd.
1: Om op te zetten voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat het niet gelopen is zoals de Belgen gehoopt hadden. 0-0 nog altijd tegen Iran. En de Belgen die al een halve helft met een man minder spelen. Rode kaart voor Nathan Ngoy. Maar een moeilijke match voor de Duivels waarin Thibaut Courtois een paar keer geweldig heeft moeten redden. Of het was nog slechter afgelopen. De Belgen ook wel kansen gehad, met name de Kuiper 2-3 keer kunnen uithalen, maar de doelman van Iran een paar miraculeuze reddingen verricht. En nu ook afgefloten. En België dus met een teleurstellende prestatie en een zeer teleurstellend resultaat. Mogelijk straks al bijna onmogelijk om de groep te winnen. En er komt nog een laatste wedstrijd aan tegen Nieuw-Zeeland om 5 uur in de ochtend. Die nu een do-or-die wedstrijd is om eventueel nog in het toernooi te blijven. Want na 2 wedstrijden heeft België nog altijd niet gewonnen. Heeft het 2 punten gepakt, maar heeft het vooral ver beneden het niveau dat van hen verwacht werd gepresteerd. In elk geval, wedstrijd afgefloten nu. 0-0 tussen België en Iran.
0: Dankjewel, Peter. In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
3: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
2: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood, de hoogste alarmfase, is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En in de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen het plan van de regering om de financiering van de openbare omroepen te hervormen. Daardoor zouden die omroepen ook moeten besparen. Er wordt gevreesd voor honderden ontslagen. De actievoerders verwijten de regering politieke inmenging en eisen dat de openbare omroepen onafhankelijk zouden blijven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde één kwart van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: En Rode Duivel Romelu Lukaku stond dus verrassend in de basis vandaag, maar ook hij kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop dan ook teleurgesteld.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we veel kansen, maar de bal gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op heel wat plaatsen in ons land waren de voorbije avond opnieuw ook grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant waren supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joosen.
3: Ik denk 2-1.
4: Ik verwacht toch redelijk wat doelpunten deze keer.
5: 3-1.
6: In de vooravond alleen maar optimisme hier in Diest. Zeker 1500 mensen waren komen opdagen, maar al snel was het nagelbijten. Iedereen hield de moed erin. In de tweede helft zou het beter gaan. Veel kansjes, maar het doelpunt viel niet. En de rode kaart voor Nathan Ngoy hielp ook al niet.
7: Terecht rood en we kunnen geen goal maken. En ja, simpel hè. Je moet kunnen scoren voor te winnen, zeggen ze altijd. Hè. En dat gebeurt vandaag niet.
5: Veel kansen niet afmaken.
6: Na afloop waren veel supporters hier veel minder spraakzaam. De teleurstelling was merkbaar. Ze wilden niet veel meer zeggen.
8: Dank u.
9: Niet.
10: Jammer.
11: Beetje teleurgesteld, ja.
6: Ook deze studenten hadden hun avond opgeofferd om te supporteren.
8: Ik had veel meer verwacht van de Belgen, maar kijk. Morgen hebben we uw examen en dat gaat nu veel minder goed gaan. Hè. We hebben speciaal minder fysica geleerd voor de Rode Duivels, maar kijk eens aan. 0-0.
6: Maar ondanks alles start de DJ hier de muziek op de markt en kan er toch nog gefeest worden.
7: We dansen nog altijd, we blijven voor de Belgen supporteren.
8: De wedstrijd was echt niet zo goed, maar plezier maken mag altijd. Hè.
0: In Bolivia zijn 6 mensen om het leven gekomen bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit moment een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land. Met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het voorbije weekend ook de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. En in Frankrijk wordt code rood, de code roodwaarschuwing voor hitte, nog verder uitgebreid. Ze geldt de komende dag voor bijna 50 departementen, dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het de komende dag de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
12: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
13: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
12: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En dan nog het weer. Vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. De komende dag opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
3: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
2: Ah, sportief.
3: Ah, zeker, maar ook levensgenieter. Hè?
2: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportzot.
3: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
2: Dan laten we snel gaan. Allee,
3: ja,
2: lopen.
3: Ja, nou, dag.
4: Sportzot.
5: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: VRT Radio BNE Live.

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die was terechtgekomen in filet Amerika. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt voor het vandaliseren van staatseigendom. Ze worden ervan verdacht de spiegelvijver van het Lincoln Memorial te hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van de vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen zijn er stukken van de bodem losgekomen en kleurt de vijver groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd. Een van de opgepakten is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. 1 keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxim de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: Romelu Lukaku kon dus ook het verschil niet maken voor de Duivels. Volgens hem speelden de Belgen met te veel emotie. De emotie na de wedstrijd is vooral teleurstelling.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we wel kansen, maar we gaan er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op dit moment speelt op het WK Uruguay tegen Kaapverdië. Daar is de stand nu tijdens de rust 2-1 voor Uruguay. Het tweede doelpunt viel net voor de rust. Om 3 uur start ook nog de match tussen Nieuw-Zeeland en Egypte in groep G, die waar dus ook België in zit. Het blijft zacht deze nacht bij minstens 18 graden. De komende dag is opnieuw zonnig en warm met temperaturen tot 34 graden. En ook de volgende dagen blijft het tropisch zomerweer met maxima tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: VRT Radio BNE Live.

Twee uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vorig jaar heeft het Federaal Voedselagentschap meer dan 1400 producten in beslag genomen. Er werden ook 508 zaken tijdelijk gesloten. Dat staat in het jaarrapport van het FAVV. Bovendien zijn er 450 onderzoeken opgestart naar fraude. Een van de grootste dossiers gaat over